0: Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix, zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die Eimere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. Eimere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. Eimere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Mooi.
7: We zijn er weer hoor. Klaar voor een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Vanavond weer, hè. Vanavond heb je een discotrain tussen 9 en 11. En dan hoor je alleen maar dit soort muziek. Lekker is die, hè. Chaka Khan, I Feel For You. Goedemorgen allemaal. Het is 8 over 7. Hartelijk welkom op deze nieuwe, mooie, zonnige dag. Het is vandaag donderdag 16 juli. Zonnetje schijnt alweer volop. Toen ik hier naartoe kwam, graadje 18, 19. Er hangt wel een soort sluierbewolkentje overheen. Maar vandaag gaan we toch weer boven de 25 graden uitkomen. En nog steeds geen regen in zicht. Nog steeds geen regen in zicht. Ik begrijp dat de dijkgraven zelfs opdracht geven om de sluizen dicht te houden. Om het water nog een beetje in het land te houden. Maar we moeten echt wel zuinig met ons water omgaan. Ik heb vanmorgen kort gedoucht. Ik heb het eraan gehouden. Ik heb geluisterd naar de aanbevelingen. Kort douchen. Als je er een paar minuten van afhaalt, dan besparen we met z'n allen zo ontzettend veel water. Dus dat is wel nu echt hard nodig, nu het allemaal zo droog is. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Mijn naam is Pedro van Looy. Ik zit tot 10 uur hier achter de microfoon. Ik hou je gezelschap bij het opstaan, bij het ontbijt, bij naar je werk gaan of wat anders doen. En misschien ben je wel gewoon lekker vakantie aan het vieren. Zit je voor je tentje in Zandvoort en Bloemendaal? Of heb je je campertje ergens neergezet en ben je aan het luisteren? Vinden we gezellig. Tot 10 uur praat ik je bij over alles wat er in de wereld gebeurt. Nou, het is niet veel. Op dit moment kan ik je melden. Het is, dat zei ik gisteren ook al, het is een beetje rustig aan het worden. Maar dat maakt niet uit. We gaan er een gezellige ochtend van maken met natuurlijk het Haarlem 105 nieuws om 7:30, 8:30, 9:30 en 9:30. Vandaag met Therese Abeling. Nou ja, ik kan zeggen dat ik de weg voor je in de gaten hou, maar ik vermoed dat er vandaag weinig files staan. Ik blader even door wat kranten heen. En zoals altijd draai ik ook een lijstje met lekkere plaatjes weg voor je.

Begin jaren 90, John Cicada en Just Another Day. Het is bijna 7:50 op Haarlem 105. Straks om 19:30 hebben we het Haarlem 105 nieuws met onder andere aandacht voor gratis vaccinaties tegen hepatitis tijdens de Pride hier in Haarlem. De burgemeester heeft een woning gesloten en een groot deel van de Prins Bernhardlaan gaat voor een maand dicht vanaf komende maandag. Dat en meer straks in het Haarlem 105 nieuws. En ik weet niet of je de krant leest vandaag, maar op de voorpagina van het Haarlems Dagblad staat vandaag wel een interessant verhaal over de staalfabriek Tata in Wijk aan Zee. De ambtenaren van het ministerie van Financiën adviseerden vorig jaar tegen het ondertekenen van de voorlopige afspraken met Tata Steel over de verduurzaming. In die deal staat dat de overheid 2 miljard zou gaan bijdragen aan het verduurzamen van Tata Steel. Maar ja, het zit toch net iets anders in elkaar. Die ambtenaren die zijn er eigenlijk niet voor, want die zeggen ja, weet je, er is een zogenaamde joint letter of intention ondertekend voor de saneringskosten van het Tata-terrein. Maar daar ontbreken wel serieuze zaken in. En dat zou te maken kunnen hebben met onduidelijke kosten. Dat zou kunnen betekenen dat de kosten van het saneren wel eens op zouden kunnen lopen tot 12 miljard euro. Ja, de vraag is dan, wie gaat dat natuurlijk betalen? Nou, straks kom ik daar nog wel even op terug. Ik ga het hele artikel nog even op mijn gemakje lezen. Dan kan ik het nog wat beter duiden voor je. Tata Steel bracht mij wel. De staalfabriek is in Indiaanse handen. Dacht ik, wij draaien eigenlijk nooit Indiaanse muziek op Haarlem 105. En is hij er dan? Hè, vanuit, ja, je hebt natuurlijk de Bollywoodfilms. En daar zit vaak hartstikke gave muziek bij. En een van die nummers, die kwam ik een keer tegen in een Europese of een Amerikaanse bioscoopfilm. Ik was gisteren toevallig in de bioscoop, een bruggetje. En toen moest ik daaraan denken. Ik heb een film gezien met Denzel Washington en Jodie Foster. Die heet Inside Man. Gaat over iemand die zich op laat sluiten in een bank. En op die manier van binnen uit een bankoverval kan beramen. En die film die begint echt met hele gave muziek. Dan heb ik uitgezocht, waar komt dat nou vandaan? Nou, die muziek die komt dus uit een Bollywoodfilm vandaan. En dat nummer heet Chaya Chaya. En toen dacht ik, ah ja, nou, het is ook wel leuk om die eens een keer te draaien dan op de radio.

film heet Inside Man, film van Spike Lee. Inmiddels alweer 20 jaar oud, met dus hoofdrollen voor Jodie Foster, Denzel Washington en Clive Owen. En daar zit dus dit nummer in de opening. En ja, dat heeft een bepaalde sfeer, brengt het gelijk met zich mee. Het nummer heet Chaya Chaya en dat is van Sukhwinder Singh. En wat ik al zei, het komt oorspronkelijk uit een Bollywood film. Maar het heeft al een lekkere vibe, vind ik zo. Goed, 7:07. Even een ander tempo met de Sugar Babes.

0: Steel, maar Save My Soul. 7:30 geweest, tijd voor het nieuws.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling.
0: Goedemorgen, Therese.
2: Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot 16:30 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval. Een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

De Doobie Brothers en What a Fool We Leaves. Nou, we eens even kijken hoe het dan toch op de weg is in onze regio. Nou, ik zei het al, het rijdt eigenlijk allemaal wel gewoon door. Waar moet je wel even mee rekening houden als je de weg op gaat? Nou, dan hebben we het over de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost is de parallelrijbaan dicht vanwege wegwerkzaamheden. Diezelfde A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Er staat een kilometertje file met een kleine vertraging. Langzaam rijdend verkeer daar. De weg is daar ook voor een deel dicht vanwege wegwerkzaamheden.

En dan op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Uitgeest en de Wijkertunnel. Daar staat 3 kilometer file en ook daar heeft dat te maken met wegwerkzaamheden, omdat een deel van de weg dicht is daar. En dat levert dan file op. Nou, hou vooral de situatie op de weg in de gaten. Hè, want nou, je hoorde het al bij Trace. Komende maandag dan gaat de Prins Bernhardlaan in gedeelte dicht voor bijna een maand. En dan in september en oktober gaat een stuk van de Drie Merenweg gaat dicht. En dan hebben we het vooral over het stuk tussen Haarlem en Vijfhuizen, waar gewerkt gaat worden, dus waar je moet gaan omrijden. Dus kortom, is misschien minder verkeer op de weg vanwege de vakantie, maar tegelijkertijd vanwege de wegwerkzaamheden kun je wel last hebben van omleidingen en korte files.

0: had een nieuwe van Somber voor je. My Body Isn't Ready. En dit is Adele. Live in the Royal Albert Hall in Londen met Turning Tables. Prachtige muziek. 8 voor 8 geworden op Haarlem 105. Tijd voor muziek uit de regio.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

afgelopen weekend was hij nog in Zandvoort live. Op het strand, toen wij daar ook de hele dag live waren. Met Haarlem 105 live vanaf het strand. Je hoorde Alan Clark en The Sun. Zo, bijna 8 uur alweer. Zonnetje schijnt als je net wakker bent geworden. Goedemorgen, dit is Haarlem 105. De luisternaam vandaag de dag. Met Terrence Trent D'Arby nu. And if you let me stay.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot-Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy.
5: Goedemorgen, even naar achter. Welkom in deel 2 van Vandaag de Dag.

beter goed gejat dan slecht bedacht. Hè. Dat is het idee wat hier natuurlijk achter zit. Je hoorde Maya en The Temperer en Feel It. En je herkende daar natuurlijk Can You Feel It van The Jacksons in. Want dat was het. Goedemorgen allemaal, het is 8:05. Welkom in het tweede deel van vandaag de dag. Ben jij eenzaam? Het blijkt dat zo'n 40-50% van volwassenen zegt dat ze zich af en toe eenzaam voelen. Daar is onderzoek naar gedaan, hoe eenzaam we zijn. En het is eigenlijk al 25 jaar hetzelfde. Maar er komt wel een campagne aan. Er is een campagne gestart van de Stichting Ideale Reclame. En die zegt, een praatje maakt je dag. Ik heb die campagne gisteren gezien. Ik was in de bioscoop en ik zag hem voor het eerst voorbij komen. Nou, straks nog maar even op terugkomen hoe dat dan kan helpen dat een praatje je dag maakt. Een praatje maakt ook je dag met deze meneer achter de microfoon. Ik ben tot 10:00 bij je. Mijn naam is Pedro van Looy en ik sta graag samen met jou op om deze dag te beginnen. Een mooie zonnige dag. Wat sluierbewolking, een matig windje. Maar het wordt wel weer boven de 25 graden vandaag. Ik hoop dat je een goede airco in de buurt hebt. Of dat je in ieder geval goede verkoeling kan vinden. Ik liep gisteren buiten op straat. Toen dacht ik, het is wel echt heel warm. Ja, wij klagen ook altijd. Daar zijn we Nederlanders voor. Als het regent, dan is het te nat. Als het winter is, dan is het te koud. En nu vinden we het weer te warm. Het is natuurlijk nooit goed bij ons. Maar goed, het is wel warm. Gelukkig heeft de airco hier wel zijn werk gedaan in de studio. Het is hier prima uit te houden. En ik zit hier dus al 10:00 om je bij te praten over nieuws, weer, verkeer en meer. Waarbij ik ook even door de kranten blader en kijk wat er verder nog voor wetenswaardigheden op ons afkomen. Nou, we hebben natuurlijk ook veel muziek voor je klaarstaan. Hij stond vorige week nog in de arena. Bruno Mars. Met zijn Risk It All.

Bruno Mars en Risk It All. De Volkskrant heeft vandaag interessant nieuws. Die zegt dat mensen met een zeer laag inkomen in de ene gemeente meer financiële steun krijgen dan in de andere. En dat verschil kan oplopen tot honderden euro's per maand. We hebben het over de individuele inkomenstoeslag. Dat is een steuntje in de rug dat gemeente kan verstrekken aan inwoners die al langdurig krap bij kas zitten. Diemen keert qua inkomenstoeslag een van de hoogste bedragen uit in Nederland. Meer dan 1000 euro. En Amsterdam is juist een van de laagste, met 85 euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Dat onderzoek wordt vandaag gepubliceerd. En het instituut heeft voor vrijwel alle Nederlandse gemeenten de hoogte van de individuele inkomenstoeslag op een rijtje gezet. Nou, die toeslag die bestaat dus in alle gemeenten en is bedoeld als een extraatje voor mensen die moeten rondkomen, bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering of van een inkomen dat nauwelijks boven die bijstandsgrens uitkomt en die ook eigenlijk geen zicht hebben op een inkomensverbetering. En dan kan je dus zo'n beroep doen op zo'n individuele inkomenstoeslag. En wat blijkt nou? Die onderlinge verschillen die zijn steeds groter geworden sinds de hele regeling van het Rijk naar de gemeente is verschoven. Dat is 10 jaar geleden gebeurd. En elke gemeente heeft zo'n beetje hun eigen armoederegeling. En dat, daar moet je denken aan het kwijtschelden van gemeentelijke lasten die je moet betalen, of het gratis verstrekken van laptops aan kinderen. Maar goed, ze hebben uiteindelijk dus een opsomming gemaakt van hoe ziet het er dan uit? En in die manier kan je dus maximaal, schrik niet, 1050 euro krijgen. En als je dan kijkt naar onze eigen regio, dan zitten we daar redelijk in het midden. Want Amsterdam is de laagste met 85 euro. In Haarlem kan het oplopen en in Zandvoort kan het oplopen tot 626 euro voor een gezin. En in Bloemendaal en Heemstede kan het oplopen tot 613 euro voor een gezin. Maar goed, wat de onderzoekers ook zeggen, het is eigenlijk wel heel raar dat zo'n individuele inkomenstoeslag postcode afhankelijk is. Dat zou toch eigenlijk gewoon voor iedereen die in dezelfde situatie hetzelfde moeten zijn. Maar ja, dat blijkt dus niet zo te zijn.

0: En daarvoor nog Level 42 en Hot Water. Bijna 8:50 op Haarlem 105. Ik zit net wakker met geworden. Goedemorgen, de gordijnen open. Kijk naar het zonnetje. Je luistert naar vandaag de dag tot 10 uur. Met straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuws met Trace Abeling. Met onder andere aandacht voor een woningsluiting door de burgemeester. Raadsleden die geschrokken zijn van een rechtszaak. En de Hollandse Middaghuis in de Duinen van Zandvoort voor eenzame ouderen.
1: 105.

Onverwoestbaar is hij. En net als zoveel andere artiesten zet hij zich ook in zijn concerten openlijk af tegen het beleid en het optreden van Donald Trump van Amerika. We hebben het natuurlijk over Bruce Springsteen en The Rising. 7 voor half 9 op Haarlem 105. Dit is Rondé. Love of My Life.

0: hoorde Aha en Tachi. En daarmee is het 8:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. En het Haarlem 105 nieuws met Trace Abeling.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling.
0: Goedemorgen Trace.
2: Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot 4:30 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

No doubt. Don't speak. 9:50 geworden. Wist je dat zo'n 10-15% van de Nederlanders sterk is vereenzaamd? En deze groep loopt een grote risico op gezondheidsschade. Zowel fysiek als mentaal. Denk aan hoofdpijn, slapeloosheid, moeheid, somberheid, negatieve gedachten. Er is zelfs een samenhang gevonden tussen eenzaamheid en bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten. Dat blijkt allemaal uit onderzoek. En vandaag wordt daar onder andere over geschreven in de Volkskrant. De aanleiding is een nieuwe campagne van Sieren. Ik zag hem gisteren voor het eerst voorbij komen in de bioscoop. En waar gaat die campagne nou over? Nou, die campagne die roept iedereen op om wat vaker een praatje te maken op straat. De nieuwe campagne heet Een praatje maakt je dag. En het is de bedoeling dat je contact maakt met andere mensen op straat. Want voor mensen bij wie eenzaamheid heel lang duurt en het echt een probleem wordt, kan zoiets simpels als een praatje, een begroeting al helpen. Dus gewoon spontaan contact zoeken. Dus, nou ja, hoe doe je dat dan? Nou, gewoon als je iemand tegenkomt en je ziet dat er iets gebeurt, of mensen zijn met een hond aan het wandelen, dan zeg je, goh, wat een leuke hond is dat. Wat voor merk is het? Is het een mannetje, een vrouwtje, whatever? Of je spreekt iemand aan en je zegt, goh, lekker weer, bent u ook lekker aan het wandelen? Om op die manier dus contact te maken met mensen. Op zich is eenzaamheid aan zich niet heel spannend, hè, want ongeveer 40-50% van alle volwassenen zegt dat ze zich af en toe wel eens een keer eenzaam voelt. En dat beeld is al jaren hetzelfde. Maar ja, we leven wel steeds meer in een individuele samenleving. En met name dus die schrijnende gevallen, die 10-15% die echt heel erg eenzaam is. Je ziet het er vaak niet aan, je weet het misschien niet. En een praatje maakt de dag kan dus wel helpen. Nou, wat ik al zei, die campagne die ga je tegenkomen op radio, op tv. Ik zag hem gisteren dan voor het eerst in de bioscoop voorbij komen. Ik moet zeggen, ja, ik was er ook wel door dat ik dacht van, ja, hoe vaak maak ik nou eigenlijk zelf een praatje? Nou, dat kan ook wel beter. Dus daar moet ik dan misschien ook even aan werken. Dat ik eens wat vaker tegen iemand hallo en dag zeg en zo. En hoe gaat het met je? Of wat heb je een leuke hond? Of zoiets dan maar, hè. Een praatje maakt de dag. Dit is Genesis op 105. Invisible Touch.

Genesis en Invisible Touch. Tijd voor nieuwe muziek op Haarlem 105. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid, maar ik vind hem leuk, dus ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Een mooie samenwerking van Kylie Minogue en Snow Patrol. Het nummer heet These Alarms.

De nieuwe Snow Patrol samen met Kylie Minogue. These Alarms, zo heet hij. Ja, terwijl het WK voetbal nog in volle gang is. Hè. De grote finale komt er straks aan tussen Spanje en Argentinië. Maken ook de Eredivisieclub zich weer op voor het nieuwe seizoen. En komende zaterdag is de open dag bij Telstar. Laten we het volgende uur maar eens even duiken in het programma van die dag.

Chef Special. En Down for Love. Ja, muziek uit de buurt. Natuurlijk draaien we graag muziek uit onze eigen regio op Haarlem 105. En Chef Special staat ook in dat lijstje. Dit is de laatste op weg naar het nieuws van 9 uur. Supertramp en The Logical Song.

Lose Yourself. En daarvoor nog Nectar Wood en Elton John en Wine Into Water. Kwart over negen geweest op Haarlem 105. Ja, ik zei het al, er gebeurt genoeg dit weekend in de stad en daarbuiten. En het voetbalseizoen komt er weer aan. Het WK is natuurlijk bijna afgelopen. Clubs zijn zich al aan het voorbereiden. Er worden oefenwedstrijdjes gespeeld over en weer. En ook de open dagen komen eraan. En een van die open dagen die op het programma staat is de open dag van Telstar. Nou, dat is sowieso, lijkt me dat hartstikke leuk. Zo lekker kleinschalig, gezellig en leuk. Aanstaande zaterdag van 12 tot 4 in het stadion, om het stadion heen. Je kan er gratis naartoe. Ja, en het is natuurlijk het leukste als iedereen gewoon komt in zijn eigen Telstar shirtje. Nou, wat valt er allemaal te doen op die open dag? Om te beginnen kan je kennis maken met de selectie voor het nieuwe seizoen. Er is een officiële spelerspresentatie. Dus je gaat gewoon op de tribune zitten. En dan zie je al die spelers binnenkomen. Voor de allerjongste supporters is er een kidsplein met allemaal leuke activiteiten. Voetbalspelletjes. Nou, ga zo maar door. Ja, je kan natuurlijk handtekeningen scoren. Er is een handtekeningensessie met de voetballers van Telstar. En je kan ook op de foto, kan je selfie maken met je favoriete voetballer. Er is aandacht voor de geschiedenis. En wat ook leuk is, dat weten niet heel veel mensen, maar Leo Driessen, de voetbalverslaggever, dat is een echte Telstar-fan. En hij leidt een panel wat in gesprek gaat over Telstar, met allemaal bekende Telstar-gezichten. En daarin wordt teruggekeken op de bijzondere geschiedenis van de club. En mooie verhalen komen daaruit. Dus dat is met Leo Driessen. En dan is er ook nog de bekendmaking van het nieuwe shirt. Van het nieuwe thuisshirt. Elk seizoen heeft zo'n club wel een nieuw thuisshirt nodig. Je vraagt je altijd af waarom. Nou, dat heeft onder andere te maken soms met dat je van sponsor wisselt. Hè, een kledingsponsor. Nou, dan heb je een nieuw shirt nodig. Soms is het ook gewoon dat men denkt, nou, laten we eens een nieuw ontwerp maken. En vaak zit er ook gewoon wel een beetje een commercieel belang achter. Hè? Want ik weet niet wat zo'n tenuutje tegenwoordig kost. Maar ik denk als je een officieel clubtenue koopt, of dat nou van Ajax, een Feyenoord of een Telstar is, ik denk toch gauw dat je, nou, tussen de 80 en de 100 euro ben je denk ik wel kwijt. Maar er zijn natuurlijk ook mooie inkomsten voor de club, hè, als dat zo gebeurt. Dus nou, komende zaterdag dus van 12 tot 4 uur. De open dag bij Telstar, waarvan alles gebeurt en voor iedereen wat te doen is. Als je een Telstar-fan bent, ga er naartoe.

It Feels Like. 8:30. Straks om 9:30 het Haarlem onder 5 nieuws overzicht met Trace Ameling. Met onder andere aandacht voor de Prins Bernhardlaan die een maand dicht gaat. En de burgemeester die een woning sluit.

One Ocean House en daarvoor nog One Republic en Runaway. 3 minuten voor 9:30 geworden. Ja, Pinkpop is natuurlijk alweer achter ons. En een van de absolute hoogtepunten van Pinkpop dit jaar, dat was The Cure. 40 jaar geleden waren ze er voor de eerste keer en nu waren ze er weer. Legendarisch optreden werd het al genoemd. Met fantastische muziek, met gouden ouwe, grote hits uit het verleden, ook muziek van nu. Met natuurlijk Robert Smith als de voorman die het fantastisch deed daar op het podium. Nou, als je het over de grote hits hebt van The Cure, dan kom je toch wel uit bij deze. The Cure en Close to Me.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee mannen van 18 zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen werkt bij de vrijwillige brandweer en hij zou wat takjes in brand hebben gestoken. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur overleed maandag op 78-jarige leeftijd. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ed Sheeran, Thinking Out Loud. En daarvoor nog Earth, Wind & Fire en Fall in Love. Ja, deze week is Pride Week in Haarlem. En komende zaterdag, dat moet dan wel het hoogtepunt eigenlijk, denk ik, van de Pride Week worden. Dan is vanaf 12:30 is de Pride Mars. Die begint dan op het Stationsplein. Dan gaat een tocht door de binnenstad. En dan kom je uit bij het Nieuwe Kerksplein, hè, waar dan vanaf 12 uur 's middags tot laat in de avond een grote Pride manifestatie is. Haarlem 105 is daar live bij. We gaan die optredens uitzenden. Het wordt echt super gaaf, denk ik. En ook leuk om gewoon bij te zijn. Hè. Ik bedoel, het is voor iedereen. Dit is niet alleen voor een specifieke gemeenschap. Het is voor ons allemaal om daarbij te zijn bij die Pride Week. Dat dus zaterdag. Hè. En wat ik al zei, het Nieuwe Kerksplein, daar gebeurt werkelijk van alles. Je hoort het ook in het nieuwsbericht. Hè, dat mannen die seks hebben met mannen kunnen zich daar gratis laten vaccineren tegen het hepatitisvirus. Dat is ook heel belangrijk. Omdat je gewoon meer kans hebt om dat op te lopen. Als mannen onderling seksuele contacten hebben. Nou, gratis vaccinatie, ik zou zeggen, doe het. Hè. Vooral jongeren zijn er nog onbewust van. Nou ja, goed, als je daar komt op het Nieuwe Scherpplein, dan zie je dat dus vanzelf. Maar er gebeurt nog veel meer rondom die Pride weken. Ik noem gewoon even dat er dus zondag ook nog van alles gebeurt. Dan is er bijvoorbeeld ook in de Grote of Zimbabwekerk is er nog een activiteit. Er is een voordracht dan. Er is een Pride After avond. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Er is werkelijk van alles te doen. Zoek het hele programma op. En als je in de stad bent, nou, dan kun je er bijna niet aan ontkomen dat het Pride Week is. En dat is mooi, want daar moeten we aandacht voor hebben. Dit is Van Dikhout, samen met Kirsten. Nu een stip aan de hemel.

Bomber Jace en Pretty Girls. Ja, ik zat gisteren naar Jan Gouws te luisteren, want die is er straks na tienen met Hanem Werkt. En ik hoorde opeens een plaatje dat ik nog niet ken, namelijk een plaatje waar Eva Max in zingt van Alan Walker. Het nummer heet Fate. En dat is gebaseerd op de Carmina Burana. Nou, die ken je misschien wel, hè? Dat klinkt zo, hè? Mooi klassiek werk van Carl Orff. Zelfs André Rieu heeft dit op het Vrijthof gespeeld. En er is dus nu een versie van Alan Walker met Eva Max. En dat deed mij even terugdenken aan de jaren 90. Want toen was er bijna een opstootje. Want wat was er toen aan de hand? De erfgename van de familie van Carl Orff, die hoorde op een gegeven moment een versie op de radio waarvan ze zeiden, nou, dit kan gewoon echt niet. Dit mag echt nooit meer gedraaid worden. En uiteindelijk is die plaat ook nou niet vaak meer gedraaid. Maar dat klonk dus zo. Ja, dat is verschrikkelijk werkelijk. Maar dit was toen wel gewoon een mega hit. Ook dit is de Carmina Burana, maar dan in een nou, hardcore techno versie. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, die erfgenamen die wilden deze plaat nooit meer horen. Dus dan laten we daar die dan ook maar niet meer draaien. Maar dan draaien we dus de versie die Jan gisteren had. Ik laat je los met Eva Max, want die zingt. Samen met Alan Walker. En ja, het is dus de Carmina Burana. Maar zo heet het niet. Het nummer heet Fate.

ben toch wel benieuwd wat de familie van Carl Orff hiervan vindt, van deze versie waarin de Carmina Burana is gebruikt. Alan Walker en Eva Max hoor je. Het nummer heet Faint.

CeeLo Green. And the rest of your life. Het is bijna 10 uur. Vandaag de dag zit er voor deze donderdag zo goed als op. Maar morgen is er weer een nieuwe aflevering tussen 7 en 10 met Rob Jonker. En straks na 10 uur natuurlijk Jan Gauws op de zender met Haarlem Werk. Ik heb even gekeken wat Jan gaat draaien vandaag. En ik zie dat hij opent straks met een plaatje van een vrouw die volgende maand jarig is. En dan 68 jaar oud wordt. Maar ze heeft wel een nieuw album uit. En dat gaat echt een heel mooi, heel bijzonder album worden. Dat gaat scoren. Maar daar gaat Jan niks van draaien. Hij draait iets uit het verleden. En hij draait een liedje van die dame. Dat lijkt een klein beetje, vind ik, op dit liedje. En dit is Ariana Grande. Die heeft trouwens ook een nieuw album uit. Maar dit was haar hit van, wat is het, 1,5 jaar geleden of zo. Yes and. Zeg, ik wens je nog een hele mooie dag. En wij spreken elkaar vast alweer een andere keer. Hoi.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio nog wat langzamer op de N201, de weg vanuit Hilversum naar Uithoorn. Tussen Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 16 juni. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Het is donderdag 16 juli inderdaad. En dit is Haarlem Werkt. En Madonna heeft een nieuw album uit. Ik doe eerst even een oudje van haar. En Vogue natuurlijk. En daarachteraan hoor je gelijk Madonna met Martin Garrix en Bizarre. Maar nu eerst dus Strike the Pose.

0: Madonna heeft een nieuwe album uit. En er staat dit nummer ook op, Bizarre. En dat doet ze samen met Martin Garrix. Hoe lekker is dat?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, Yves Berendsen.

0: Ja, het is tijd. Hoor je van Nicky Spirensen. Zijn nieuwe single. Ja. Onze website Meters Hoge Vlammen bij een schuurbrand in Haarlem-Noord. Ik heb een berichtje over bekijken op onze website. Veel rook bij een autobrand aan de Wondelweg. Politie onderzoekt de brandstichting. Er was ook een brandje bij een supermarkt in Heemstede. Meerdere woningen zijn ontruimd. Er was ook nog een bermbrand. Bermbrand bij het, langs het spoor bij station Haarlem. Snel onder controle. Zeker iemand is naar buiten gegooid en zo, ja. En wat kun je nog meer zien? Ja, die extra reistijd, hè, van de N205 tussen Haarlem en Vijfhuizen wordt deels afgesloten. Je moet het maar even nalezen, want jongen, jongen. En het is al Haarlem-Zuid zo binnenrijden. Die ene weg is al een beetje afgesloten. Het is een nieuwe verkeerssituatie. Lange files om daar via Haarlem-Zuid naar binnen te komen. Ja. Deel van de Prins Bernhardlaan, maand dicht vanwege werkzaamheden. En de straatshows tijdens het Stadsfestival 4 in Haarlem, de eerste editie. U kunt daar ook een verslag van zien op onze website. Allemaal mooi.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: vanaf 10 uur. Haarlem werkt met Jan Gaus. Haarlem 105.
1: En de Lincoln, yes sir. Heerlijk zomersplaatje bij Haarlem 105.

0: En wat ook leuk is om die, ja, die zomerse plaatjes te draaien.
1: Zomer op je radio. Dit is 105. We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.

0: Bijna, dan nog een keer, ja.
1: Ze noemen hem overal de zomergod.
0: Oh,
1: dat lichaam. Jan Gaus in de zomer.
0: My body isn't ready. Hier is de nieuwe van Somber.

0: Body Isn't Ready. Je hoort hem regelmatig hier bij Haarlem 105.
1: Straks dit Haarlem 105. Is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je kunt dat ook bekijken op onze website. Haarlem105.nl. En dit is Jermaine Jackson. Het werd hem niet in dank afgenomen dat hij gewoon bij Motown bleef. Toen de rest van de familie ging switchen naar een andere platenmaatschappij. Ja. Jermaine Jackson en Do What You Do.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid. En dan nog het weer in de regio. Veel zon met af en toe wat sluierbewolking en het wordt zo'n 23 tot 26 graden. De komende dagen gaat de temperatuur wat naar beneden en wordt het wat koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Nieuwe Kerksplein staan. De hele dag zijn we daar van aanwezig. Vanaf 12 uur 's middags. Met een zeer speciale programma. In het begin is daar een talkshow. En dan daarna ook allerlei optredens de hele middag daar. En ook die tocht die natuurlijk begint vanaf het station. Zo de Pride-tocht.

donderdag. Ik hoop dat je een fijne dag hebt. En misschien is dit wel je laatste dag. Dat je vanaf morgen 3 weken vrij bent of zo. Dat is toch mooi, hè? Heerlijk.

0: kan zijn. Raymond van het Groenendoud. De held van België. En de tja-tja-tja-tja-tja. Altijd wel weer even leuk om te horen. Ja.
1: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes, doet hij de muziek. Yo, Jan Gaus in de zomer. 105. Zomer op je radio. Dit is 105.
0: KC en de Sunshine Band. De 2026 remix van That's the Way I Like It.

Misschien heb je gisteren wel even lekker in de koelte gezeten van de bios. De bioscoop. Om naar Toy Story nummer 5 te gaan kijken. En dan ben je het nummer van Taylor Swift ook tegengekomen. Maar dat is ook altijd maar de vraag of je hem dan wel opmerkt in de bioscoop, in de film. Want ze kunnen hem bijvoorbeeld alleen al in de aftitelrol of zo stoppen. Ja, dan sta je alweer buiten. Ah, dat zal niet het geval zijn met Taylor Swift. Die hebben ze wel ergens. Maar goed, ik heb de film niet gezien. Ik heb alle 5 afleveringen van Toy Story niet gezien.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem, 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 16 juli. 105. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: Dit is het programma Haarlem werkt. Het is dan iedere ochtend tot 12 uur. 105. Van 10 tot 12 uur, ja. En wat was dit ook weer? Ja, dit was toen de WK voetbal in Afrika was, in Zuid-Afrika was, in de buurt van Johannesburg. Toen had Shakira dat nummer gemaakt voor het wereldkampioenschap.

toen had een van de banken in Nederland, ING, die had toen dat waanzinnige reclamespotje met die leeuw op het dak, weet je nog? Ja, allemaal weer heel lang geleden. Ja. Shakira, Waka Waka. WK voetbal zit er bijna op, ja. En het was toch wel een spektakel. Canada, Amerika, Mexico. Wat een stadion hebben ze daar, zeg, in Amerika. Niet te geloven. Ach, maar even. Yu Masakela.

0: wel even de nummer 1 van Nederland, weet je. Ja. Shakira, hier helemaal terug. En Burnout Boy. En Die Die. En inderdaad, ik draai je gelijk naar het nieuws. Waka Waka van Shakira, zeker. Onze verslaggever die ging eens even kijken naar een... volgens mij is het nu inmiddels alweer afgelopen. Vakantieplezier voor thuisblijvers op de speelweide bij het Kleverpark.
1: Iedereen viert vakantie op zijn eigen manier. Maar als ik naar mezelf kijk, vakantie dan, is lekker bij elkaar komen. Gezelligheid, met de buren lekker kletsen, onder de zon. Ja, zoals je hier ziet, staan allemaal speenkussens, verschillende eetkraampjes, spelletjes. Je kan hier kleuren knutselen, je kan spelen in de zandbak. Ja, er is van alles.
2: Mooie auto, mooie tractor.
3: Ja, hè? Is schoon.
2: Ja, die, hè?
3: Ja, die wil wel open, hè?
2: Tractor.
4: Auto.
2: Ja. Het is één groot feest. Ja, absoluut.
1: 1500 punten. Ik heb dit idee bedacht omdat het niet bij iedereen vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. We hebben niet allemaal geld om dit te kunnen doen. Dat je zegt, ik ga lekker met het gezin ergens heen. Dus ik zat te denken, wat gaan we doen om mensen iets aan te bieden zonder dat je geld kwijt bent?
5: Ja, dat is gewoon heel goed. Dan hebben alle kinderen zomervakantie. En wat te vertellen op school straks.
3: Echt een heel goed initiatief. Ik hoop ook dat die... daar heel goed gebruik van maken, dat ze dat zeker gaan doen. Dus dat, ja, ik vind dat echt heel leuk. En, want is dit het eerste jaar? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
6: Het is het eerste jaar.
3: Ja, oké, dat dacht ik al. Nee, echt heel leuk. Dus ik hoop juist dat die groep mensen daar veel gebruik van maken. Dat lijkt mij echt heel leuk.
6: Wat is je favoriete activiteit tot nu toe?
4: Springkussens!
6: Waarom, wat is er leuk aan de springkussens?
4: Dat je haar dan kan springen.
0: Op 12 juli.
7: Goed, ik heb het lekker hartstikke druk. We zijn druk bezig. We zijn druk met de ballonnen bezig. Als je een mooi ballonfiguur voor ze maakt en je krijgt er een glimlach voor terug, dat is het mooiste wat er maar is.
6: Zou je er nu misschien eentje voor mij kunnen blazen?
7: Ik kan er voor jou eentje maken en daarna heb ik even pauze. Ik ga nu een zwaard maken, dat is het makkelijkste. En dat vinden de kinderen altijd het leukste. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen die je leert met ballonnen vouwen, is een zwaard. Kijk.
0: Ah, kijk eens.

0: Ja, en het beeld, dat kun je erbij zien als je naar onze website gaat. Mooie festival was dit. Mooie gebeurtenis.
1: Arnhem 105.
0: Mooie gebeurtenis was dit. 12 juli is dit geweest. Op de speelweide bij de Kleverlaan.

0: Siren. Je hoorde muziek van Felix Jan.
1: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
0: Ja, zoals meneer, met de muziek van Central Line. En Walking into Sunshine.

toen ergens even heerlijk wat gegeten op de Bloemendaalse Kop. En ja, dat was toch altijd wel weer heel mooi om, om dat ja, allemaal weer te doen. Central Line hoorde je. En Walking into Sunshine hier bij Heide 105. En van deze plaat van Anita Ward, Ring My Bell, is een remix uit. Maar niet

0: Eerst hoorde je het origineel van Anita Ward en Ring My Bell. En daarachteraan nu hoorde je Uzi en Bobby Valen en de 2026 uitvoering van Ring My Bell. Heb je dat ook wel eens? Als je in een bioscoop zit, dan zie je opeens een trailer van een bioscoopfilm langskomen. En ik zat nog niet zo lang geleden ook in de bioscoop, in de Arnhemse bioscoop. En Pathé zat ik. Toen kwam er een trailer langs. Met inderdaad ook een sound effect van Ring My Bell erin. Maar ik kan er helemaal niet meer opkomen welke film dat nou was. Maar goed, het nieuws nu.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid. En dan nog het weer in de regio. Veel zon met af en toe wat sluierbewolking en het wordt zo'n 23 tot 26 graden. De komende dagen gaat de temperatuur wat naar beneden en wordt het wat koeler.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

uit de buurt. Twee keer trouwens. Hier is The Good Man met Give It Up. Gelijk naar het Haarlem 105 nieuws van 11:30. En Close to Fire and the Summer Haze. Geen idee of Close to Fire nog steeds bestaat. Maar wel een heerlijk nummer, zeker. En dit is Emma Heesters. Ze heeft een nieuwe single en die heet Heartbreak.

0: jou.
1: Ja, hartebreker was dit van de nieuwe van Emma Heesters.
2: We vieren 105 dagen zomer.
3: I'm alive in the summertime.
2: Jan Gaals.
4: For the summer.
2: Yeah. 105. Zomer op je radio.

En dit is Magnetic van de Bauza. En natuurlijk draaien we ook van die lekkere oude nummers. Ja hoor. Dus nu selecteer ik er weer eentje. Dan ga ik hier in een pakje zoeken. Dit keer uit het pakje 1968 tot 1979.

Maar misschien zingt hij die nog wel. Als hij nog leeft. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. Straks Haarlem luncht. Met volgens mij... Luc Hasselman. Dan denk je van, nou, je ziet hem toch? Nee, ik zie hem niet, want ik zit...

Ja, respect your mother. Was dit natuurlijk mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, en als je dan aan mij vraagt, wat staat er op dit moment hoog in de top 40? Kom je uit op dit nummer? Ja. Rutger van Barneveld. Hij zit niet in de standaard playlist, dat is maar goed ook. Maar het is wel leuk om ze dan nu in.

nummer 2 van Nederland dit. Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. En dan hebben we natuurlijk ook nog Justin de Wild met Cheerio. Die staat op 5. Ja.

0: Ik ben er morgen weer. Sorry Papi, was dit van Topic en Baggy G. Of Baggy G. Baggy G. Tot morgen, dag.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 4:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, goedemiddag. We gaan aan de slag met Haarlem Lunch. Jan Gauws, bedankt hè.

we trapt af met Jewel Corey. Dat is een DJ uit Londen vandaan. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Whisper, het is als derde single in dit jaar. Hij gaat goed, hij gaat lekker. En ik vind het ook nog lekkere muziek. Goedemiddag, we zitten in het lunchprogramma van Adem 105. En nou, iedereen die dat programma een beetje standaard luistert, weet, we hebben altijd de lekkere track. Dat doen we zo rond 12:15. We hebben natuurlijk het hoogste lied. Dat spelen we zo rond 1:30, 2:00. Althans, in dat blokje spelen we dat. En het hoogste lied heb ik altijd een jaartal bij. En dit keer is het jaartal 2004. We gaan 22 jaar terug in de tijd. En we pakken dan straks twee plaatjes uit die top 100 lijst van de Stichting Nederlands de 40. Een van de twee is er hoger genoteerd. En daardoor uiteraard het hoogste lied. Goed, mocht het zo zijn dat jij een beetje invloed wil hebben op dit programma, nou, dan kan je dat er wel voor proberen. En dat kan je dan doen via de WhatsApp. Dat is 06-105-105-38. 06-105-105-38. Dan kan je eventueel je verzoekplaatje doorgeven of andere opmerkingen. Misschien gebeurt er wel iets spannends bij jou in de straat, in de omgeving van Haarlem. Dan pakken we dat ook mee. Goed, je luistert dus naar Haarlem Luncht.

Bruno Mars met een heel gevoelig plaatje, ja. Even kijken hoor. Wat had ik staan? Oh ja, ja, ik was het volgende van plan. Wij draaien momenteel natuurlijk heel vaak dat nummer Joy. Je kent het wel, van Mama's Gun. En op de zondag bij het Nationaal Product, dan wil ik dan wel eens een dubbelspelletje doen. Dat wil zeggen dat er dan twee keer dezelfde titel van twee verschillende artiesten komt. Of van één artiest twee plaatjes, een nieuwe en een oude. Dat kan allemaal dubbelspel zijn. Maar oké, ik kom nu in de nieuwe platenbak. Kom ik Role Model tegen. En die hebben ook een plaat, die heet Joy. Nou, toen dacht ik, dan pak ik er een dubbelspelletje vast. En ik begin dus met Role Model van Joy. En dan met Joy, wil ik zeggen. En daarna Mama's Gun, ook met Joy. Nou, achter elkaar door, twee lekkere plaatjes. Geniet ervan.

Blijft een heerlijke plaats. Mama's Gun was dat, een joy. Je luistert nog steeds naar het lunchprogramma van Haarlem 105, Haarlem Luncht. En hierin pakken we af en toe een beetje nieuwe muziek mee. En ook af en toe een nationaal productplaatje. De volgende is er zo eentje, Yannick. Yannick die komt namelijk van oorsprong uit Noordwijk vandaan. Hij heet eigenlijk Yannick van de Polder. Maar zijn optreednaam is gewoon Yannick. Maar voorheen was dat zelfs Yannick Davy. Maar inmiddels brengt hij gewoon onder Yannick uit. Hij heeft een nieuwe plaat uit en zijn nieuwe plaat is How to Stop It. Lekkere muziek op de radio. When I think of you, I...

Nick Hansen was dat, zijn Playa. Ik zit even te kijken, jongens. Ik krijg een berichtje binnen vanuit de Bild. Daar komt natuurlijk altijd het weerbericht vandaan. Dat weten we wel. Het KNMI zit daar. En nou is gebleken dat de zeetemperatuur afgelopen woensdagochtend is die gemeten. Toen was het 20,4 graden Celsius. Dat is de recordtijd van het jaar. De zee is voor de zee geldt momenteel een hittegolf sinds 24 mei. En omdat het weer boven Nederland nu onder invloed staat van een hoge drukgebied, leidt de warmte van de zee nog niet tot wolkenvorming, zegt de KNMI-woordvoerder. In het najaar kan een warme zee zorgen voor heftige regenbuien. Nou, dat is dus momenteel nog niet het geval, dus dat is alleen maar fijn. Inmiddels is de zee wel meer dan 90% gegroeid in de hitte wereldwijd door de broeikaseffecten. Dat is eigenlijk ook weer wat. We krijgen een warmere temperatuur, we krijgen dus ook warme water op de zee en we krijgen minder wolken. Is dat fijn? Ik denk dat we gewoon binnenkort toe zijn aan een, hoe moet je dat zeggen, een palmboompje op het strand. I'm the Invisible Man.

0: De formatie Queen en Invisible Man. Ja jongens, ik kijk op de klok. Het is de hoogste tijd om te gaan schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. Want daar zit ze natuurlijk, onze eigen nieuwslezeres voor de donderdag. En daar praat ik over Trace Abeling.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en IJssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. De verdachten zijn mannen van 18 jaar. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon. Het is 23 tot 31 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Joey Nicolai was dat. En Tinto de Verano. Zijn nieuwste zomerse plaat. Lekker nummertje, moet ik zeggen. Dit is ook een lekkere plaat trouwens. Dit is de Desband. En Let It Whip.

Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. Komende zaterdag vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.

0: this is with you.
1: De lekkere track.
2: Ja, het is wel zover. 12:15, jongens. Dan is het tijd voor de lekkere track. Dat lekkerste plaatje. Wat je eigenlijk begeleidt bij je lunch. Hè? En of dat nou een kopje soep is. Of misschien wel een lekkere uitsmijter met hamkaas. Je moet het zelf weten. Een verse salade is natuurlijk ook goed. Of zo'n shakey, wat tegenwoordig ook helemaal in is. Ik ben er nooit zo van. Maar mocht het zo zijn dat jij er wel van geniet. Geniet er dan ook lekker van. Ik heb er een lekkere track bij. Dat is een plaatje wat bij ons ergens binnenkomt rollen. Op een of andere manier. Dit keer is het een eentje van Teddy Swims. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Hij heeft een ballad uitgebracht. En het heet Breakup in Reverse. En die gaan we draaien als zijnde de lekkere track van vandaag. Geniet ervan en ook van je ontbijt. Of van je lunch bedoel ik natuurlijk.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Roel van Velzen samen met zijn band. Meer is niet meer. En de band heet natuurlijk ook Van Velzen. Ja. Aretha Franklin heeft dit lekkere plaatje gemaakt samen met de Eurythmics. Sisters are doing it for themselves.

Lekker plaatje hoor. Aretha Franklin samen met de Eurythmics. En dit is Douwe Bob. Als afsluiter voor het eerste uurtje.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Ja, en we doen het nog een uurtje. Tot 2 uur. Haarlem luncht.

Ja, ik had hier van de week met René Kind op het strand een hele discussie over deze artiest. Omdat wij twijfelden of het nou een AI-versie was of dat het echt live is. En ik twijfel nog steeds. Ik heb nu een ander nummer van hem gekozen, maar ik vind het wel lekkere muziek. Ja, dat maakte me niet zoveel uit of het nou AI is of niet. Maar dat vindt een echte muzikant natuurlijk niet. En daar hebben ze gelijk in. Vandaar dat ik toch even een echte muzikant achteraan pak. En dan praat ik natuurlijk over Ilse de Lange.

Blijft ook een heel stukje muziek, toch? Ilse de Lange was dat. En Something Good. Ik zit te kijken naar de programmering, jongens. En vanavond is het natuurlijk weer zover. Donderdagavond is er altijd live muziek in de studio. Tussen 7 en 9 uur, 105 sessions. En vandaag komen de mannen van Capsule weer voorbij. En dat is leuk, want die zitten aanstaande zaterdag ook in het programma bij de Nieuwe Kerksplein. Want ik heb begrepen dat ze daar geprogrammeerd staan. Hier is Funk Deluxe.

Capsule uit Haarlem vandaan. Lekkere muziek. Dit is Alicia Bridge en zij is gisteren 73 jaar geworden, lees ik in een bevriende app.

blijft heerlijke muziek. Alicia Bridge, I Love the Nightlife. Wie weet komt die vanavond ook wel voorbij. In de discotrain natuurlijk. Tussen 9 en 11 uur is dat. Bij het Remco Lanting. Ik heb een nieuwe plaat binnengekregen van Vrouwtje. En dat klinkt een beetje raar. Want ik wou dat ik jou was. Is eigenlijk een plaatje waarbij een beetje jaloezie doorklinkt. Ze was met vriendinnen op pad. En toen hoorden ze allerlei verhalen. En toen dacht ze, oh, dat wil ik eigenlijk ook. Dat wil ik eigenlijk ook. En naderhand bedacht ze, nou, eigenlijk wil ik dat misschien wel helemaal niet. Enfin, ik laat je meedelen in haar gevoelens.

0: Rolling Stones. Momenteel is er ook een nieuwe plaat van ze uit. Maar dit is een oudje en eigenlijk bij toeval. Ik was op zoek naar Jump. Voor een plaatje voor de lekkere track straks. En dat plaatje wat ik zocht stond er niet tussen. En ik zie in één keer deze staan. Ik denk, oh, die is ook wel even lekker om te draaien. En herken je dat? Ik heb dat met mijn telefoon ook altijd. Dan kijk ik eventjes in een Facebook dingetje en dan zie ik iets anders. En dan een paar moment denk ik in één keer, waarvoor pakte ik eigenlijk mijn telefoon? Ja, dat is stom is dat, hè? Maar oké, iedereen zal dat herkennen, denk ik. Als je een beetje diezelfde tik hebt als ik, natuurlijk.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Dit is Alan Clark. Voordat we naar Trace gaan natuurlijk, voor het nieuws.

0: stations.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid. En dan nog het weer in de regio. Veel zon met af en toe wat sluierbewolking en het wordt zo'n 23 tot 26 graden. De komende dagen gaat de temperatuur wat naar beneden en wordt het wat koeler.
3: Therese, bedankt.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Als je nou een beetje gek bent op deze muziek, dan heb je vanavond natuurlijk Remco Lanting met de discotrain hier op de zender. Tussen 9 en 11 uur heb je allemaal soulnummers, R&B en de lekkerste plaatjes komen dan voorbij. Dus dan kan je je dansschoentjes aan en lekker mee huppelen. Dat doet Remco zelf ook altijd achter de tafel. Daar kan ik altijd zelf van genieten. Die zit er helemaal in. Jongens, ik kijk op de klok. Ja, het is echt...
1: Het hoogste lied.
0: Tijd voor het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. En we pakken er altijd een jaartal bij. Dit keer het jaartal 2024. Ik ga 22 jaar terug in de tijd. En dan pakken we daar ook wat nieuwsfeiten bij. Want hoe staat het eigenlijk in elkaar in dat jaar? Nou, een grove greep uit de gebeurtenissen. Wereldwijd raakte in 2004 meer dan 5 miljoen mensen besmet met het HIV-virus. Een nieuw record. Maar de Verenigde Naties gaan ervan uit dat de epidemie zich pas in het beginstadium bevindt. In februari van 2004 in de Filipijnen komen 116 mensen om bij een bomaanslag op de veerboot Super Ferry 14. De aanslag is de ernstigste terroristische aanslag in de Filipijnen ooit. In maart in België wordt het proces tegen Mark Dutroux gehouden. Hij wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf plus 10 jaar ter beschikkingstelling van de regering. En op 20 maart koningin Juliana overlijdt op 94-jarige leeftijd in Paleis Soestdijk. 21 juni, eerste particuliere ruimtevaartvlucht, de Spaceship One, die wordt gelanceerd. En in augustus 2004 in het zuiden van Rusland storten twee vliegtuigen bijna gelijktijdig neer als gevolg van een explosie aan boord. Twee Tsjetsjeense vrouwen blijken ongehinderd met springstoffen aan boord te zijn gekomen. Er zijn 90 doden. Oktober, naar schatting demonstreren ruim 200.000 mensen in Amsterdam tegen de plannen van de regering. De demonstratie is georganiseerd door het platform Keer het Tij en Nederland verdient beter. Enfin, dat waren wat nieuwsfeiten. We gaan op zoek naar twee plaatjes uit datzelfde jaar vandaan. Eén van de twee is het hoogst genoteerd. Als jij het weet, dan mag je het eventueel door me doorreppen naar het 06-nummer van 105. Dat is 06-105-105-38. 06 105, 105, 38. Ik ben nieuwsgierig. Ik wacht op jouw bericht.
1: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze weer. Twee stuks. Het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. En ik moet je zeggen, uit het jaar 2004. Ik herkende ze ook niet zo snel. Maar ik moet eerlijk bekennen, in de hitlijst heb ik zitten neuzen naar de toppers. En die had ik al eens een keer eerder gedraaid. Dus ik denk, nee, ik pak wel deze. Too Last In Me was de Sugar Babes. En die stonden op de 64ste plaats in die top 100 lijst. En die andere, dat was Girls Aloud. En die stonden op... Dat was de winnaar met Jump op nummer 57 in diezelfde hitlijst van de Stichting Nederlands Top 40. Nou, dat was hem dan weer, het spelletje van de radio.
2: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede.

Blijft een heerlijke plaat. Paul Simon. En Late in the Evening. Over Late in the Evening gesproken. Wat gebeurt er eigenlijk de rest van de dag op de zender? Nou, we gaan straks even de studio poetsen tussen 2 en 5 uur. Dan om 5 uur krijg je een compilatieprogramma van Hanen Vandaag. Het is zomertijd, dus dan zit de programmering altijd een beetje anders in elkaar. Dan om 7 uur, van 7 tot 9, de 105 sessions. Met vanavond Capsule live in de studio. Met Funk Deluxe. Ik heb ze net gedraaid, maar ze zullen vanavond waarschijnlijk ook wel meer nummers gaan brengen in dat programma. En ik zei het al eerder, ze komen zaterdag ook terug in de uitzending, want dan komen we natuurlijk live vanaf de Nieuwe Kerkplein in Haarlem tijdens de Pride. Haarlem Pride noemen we dan. Daarna hebben we de discotrain tussen 9 en 11 uur vanavond. Met Remco Lanting natuurlijk op de zender. En dan het 105 talent. En je weet nooit wie het is, maar ik ook nu niet. Dus tussen 11 en 12 uur het 105 talent hier op de zender. Goed, hoeveel muziek heb ik nog? Ja, ik heb nog wel tijd voor een plaatje. Ik ga denk ik afsluiten met die van Stevie Wonder. Mogelijk komt Wolfman en Pat Baker er nog even achteraan. Maar ik bedank jullie alvast voor het luisteren. Hey, tot de volgende keer. Doei!

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons een daar in hulp. Whatever, this sun ain't shining.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die Eimere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. Eimere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. Eimere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid. En dan nog het weer in de regio. Veel zon met af en toe wat sluierbewolking en het wordt zo'n 23 tot 26 graden.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, vanwege de werkzaamheden daar. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen komen omrijders in de file bij Beverwijk, 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten extra ben je onderweg op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in rivieren en de toenemende vraag naar water. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Het OM eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden. Dan het weer, in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen in Noord-Holland. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naar de Vesting en Knoppet Eemnes een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Knoppet Raasdorp en de Wijkertunnel door werkzaamheden wordt omgeleid via de A22. Van de A27 naar Almere, tussen Huizen en Eemnes, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn heb je voor Den Oever 20 minuten vertraging. Een kwartier extra ben je kwijt op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel. Dat komt door werkzaamheden. Wordt omgeleid via de A22. Op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste. Tot 7 uur van Haarlem vandaag.
1: De kaarten voor de zaterdag en zondag van de Dutch Grand Prix 2026 in Zandvoort zijn helemaal uitverkocht. Of dit komt doordat het de allerlaatste keer is dat het evenement plaatsvindt, vraag ik aan Jan Lammers, sportief directeur bij de Dutch Grand Prix. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Is dat dan een unicum als je het vergelijkt met voorgaande jaren, dat de zaterdag en de zondag al helemaal zijn uitverkocht?
2: Nou, zeker niet. We hebben absoluut niet te klagen gehad natuurlijk over de belangstelling van het publiek en ook over de reacties achteraf. Dus we zijn echt vereerd en heel dankbaar voor het enthousiasme van onze Nederlandse racefan. Die is ook over de hele wereld natuurlijk erg populair met hun Orange Army, zeg maar. Nee, dus we hebben het altijd super gehad wat dat betreft. Het is ook wel een trend dat zaterdag en zondag wat eerder uitverkocht is dan vrijdag. Maar vrijdag gaat nu ook wel heel erg hard. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het de laatste is. We hebben natuurlijk in het begin even de 2/3 capaciteit mogen handhaven vanwege de corona. Maar we hebben allemaal mooie edities gehad, maar dit is de laatste.
1: Ja, dus er is niet een enorm verschil in dat dit bijvoorbeeld al een maand eerder is uitverkocht, omdat, zoals je zegt, het de laatste keer is.
2: Ja.
1: Daarin is geen verschil.
2: Vooral de zakelijke pakketten, die gingen heel hard. Dat was ook wel hetgene wat in de voorgaande jaren sneller ging dan de normale verkoop. En mensen zijn vanuit privé toch altijd weer wat spontaner betrokken dan vanuit het bedrijfsleven. Maar dus ook de zakelijke pakketten zijn op een aantal zijn die ook uitverkocht. Ja. En de vrijdag, daar is de gelegenheid nog.
1: Maar aan de andere kant zeg je, dat gaat nu ook heel hard, hè? De kaarten voor vrijdag. Hoeveel zijn daarvan nog over dan? Om en nabij?
2: Nou, exacte aantallen, die zou ik ook zo uit mijn hoofd niet weten. Maar tot nog toe hebben we nog alle jaren een redelijk uitverkocht huis gehad. Ik ben er zelf persoonlijk zeker van overtuigd dat we gewoon alle drie de dagen ramvol gaan zitten. Dus daar twijfel ik geen seconde aan.
1: Nee, maar er is nog ruimte voor mensen. Hè? Er zijn nog genoeg kaarten dat als ik het weekend bepaal, nou, ik ga toch die vrijdag, dat daar nog ook op in het weekend nog wel kaarten voor zijn.
2: Nou ja, daar moet je wel snel zijn. want we zien aan het sentiment van Max ook wel dat het best wel eens ook een jaar kan zijn waar Max zijn twijfels heeft of hij in de toekomst nog wel Formule 1 leuk gaat vinden. Ja. Dus hij heeft natuurlijk een contract tot en met 2028. Maar er staan ongetwijfeld clausules in dat hij eerder zou kunnen stoppen. Zeker als hij het gewoon persoonlijk wil. Naar een ander team moet hij waarschijnlijk wel zijn contract uitdienen en moeten daar goede redenen voor zijn. Maar ja, stel dat Max zou stoppen, dan is dit ook de laatste gelegenheid natuurlijk om Max te zien. En we hebben ook de sprintrace, hè, voor de eerste keer in Zandvoort en ook gelijk de laatste keer. Dus het is echt een ramvol programma met natuurlijk Martin Garrix als geweldige afsluiter. Dus we hebben er zin in.
1: Ja, want dat is mooi, Martin Garrix als afsluiter. Kan je al iets meer vertellen over die programmering?
2: Nee, de details daarvan komen nog naar buiten. Dat heeft ook vaak gewoon te maken met de details van de programma's. De lengte ervan en noem maar op. En de logistieke invulling. Dus dat duurt altijd wat langer. Maar daar komen we absoluut tijdig mee naar buiten. En ik denk dat er zijn mensen die kopen alleen al voor Martin Garrix hun kaartje. En als je dat dan hier als toegift krijgt, dan is dat natuurlijk wel extra bijzonder.
1: Ja, hoe kijk je, want dit is dus de laatste editie. Voor nu, hè? Zeg nooit nooit, maar voor nu is dit de laatste editie in Zandvoort. Lijkt me ook wel heel jammer ergens.
2: Nou ja, kijk, ik ben met name natuurlijk sportief heel erg betrokken bij alles. En ik vind het persoonlijk geweldig dat we in een jaar waar de techniek van de Formule 1 technisch reglement een enorme verandering heeft ondergaan. Als positief uitgangspunt dat ze nu nog maar een hele Grand Prix met 80 liter brandstof rijden. Nou ja, ik reed in mijn tijd met een dubbele hoeveelheid brandstof en dan ook nog de vuile benzine van toen. Ja. Dus inmiddels, de rijders vinden natuurlijk deze manier van rijden helemaal niets. En dat is ook natuurlijk moeilijk, omdat rijders heel anders opgeleid zijn. Maar ik verwacht gaandeweg het jaar dat het zich gaat verbeteren. En dat het zeker in de nabije toekomst weer zo zal zijn dat ook de echte topautocoureurs zoals Max En dan is Max natuurlijk bij uitzondering van de buitencategorie, dat ook hij straks weer zijn ei kwijt kan. Want bochten waar je normaal uitgedaagd werd in vaardigheid en in lef om die vol gas te nemen, ja, dat hoeft tegenwoordig niet, want dan kun je beter gas loslaten omdat je dan je accu aan het laden bent. Nou ja, dat is natuurlijk nooit helemaal de bedoeling geweest van het nieuwe reglement. Dus ik hoop en ik denk dat uiteindelijk de organisatie, de FIA en FOM, wel zullen ingrijpen voordat het publiek afhaakt. Maar dat is bij ons dus gelukkig nog niet het geval. Want wij hebben volle tribunes, dus dat is voor mooi.
1: Ja. Maar hoe kijk jij persoonlijk naar dat dit voor nu de laatste keer is dat dit spektakel, want dat is het uiteindelijk, plaatsvindt in Zandvoort?
2: Nou ja, ik denk dat mensen mij wel kennen als het glas is half vol. Dus ik ben natuurlijk voornamelijk puur ook als Zandvoorter en als autocoureur. Ooit ook vanuit de Formule 1 als enige Zandvoortse Formule 1 coureur regelmatig aan de start gestaan. Maar zeker vanuit die hoedanigheid vind ik het natuurlijk fantastisch dat we gewoon 6 van zulke evenementen hebben gehad. Ja. We hebben in het verleden natuurlijk ook Grand Prix gehad. Maar ja, dat was kommer en kwel. En dat was gewoon met heel veel moeite. Kon je misschien 50.000, 60.000 mensen naar het circuit krijgen op de zondag. En we hebben nu ruim meer dan 300.000 mensen over 3 dagen. Dus wat we nu meemaken, dat is echt ongekend. En ook een topprestatie van alle betrokkenen natuurlijk. Dus dat wij dit nu hebben mee mogen maken. Max 4 van die edities als wereldkampioen hebben mogen ontvangen. Ja, dat vind ik zo bijzonder. Dat koester ik. En jammer dat hij weg is. Ik denk dat je beter trots kunt zijn dat we straks terug kunnen kijken op 6 fantastische jaren. Dan dat je net zo lang doorgaat tot de animo misschien wat afneemt. Of dat het niet meer mogelijk is om het te organiseren. Dus nee, ik koester echt wat we hebben. En straks dus als herinnering. Maar al met al gewoon prachtig.
1: Ja. En dan allerlaatste vraag. Ik blijf toch een beetje haken ook op wat je zei. Moeten we er serieus rekening mee houden dat Max Verstappen de handdoek in de ring gooit?
2: Nou, kijk, ik denk dat ik heb Max veel te hoog zitten om ook maar in de verste verte te pretenderen wat hij denkt en wat hij gaat doen voor de toekomst. Maar we kennen hem wel in zoverre dat Max wel gewoon de autosport purist is. Hij wil echt wel gewoon het harde rijden zoals hij dat altijd geleerd heeft van zijn vader. Dat wil hij kunnen uitoefenen. En als in één keer die hele discipline verandert en hij vindt het ronduit niet meer leuk. Vergeet niet dat hij natuurlijk al vanaf zijn 4e, 5e jaar ieder weekend gewoon overal wel op een racebaan of een kartbaan in het verleden was te vinden. Dus als je dat al gewoon zo'n 8, 29 jaar meemaakt, dan ga je natuurlijk ook over andere dingen in het leven nadenken. En dan moet het ook nog wel gewoon leuk zijn. En hij werkt keihard, hij is altijd hiermee bezig. En als hij zich moet gaan afvragen van ja, waar ben ik mee bezig? Dan mogen we terecht gaan verwachten dat hij op een gegeven moment zelf zal ingrijpen. Maar nogmaals, dat is zijn eigen beslissing. En van buitenaf kun je alleen maar inschatten zoals je hem hebt leren kennen.
1: Ja. Jan Lammers, sportief directeur bij de Dutch Grand Prix. Heel erg bedankt voor deze toelichting.
2: Heel graag gedaan. Succes.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. Vanaf aankomende maandag wordt een groot deel van de Prins Bernhardlaan voor naar verwachting een maand afgesloten wegens grote werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid en ook fietsers, voetgangers en buslijnen krijgen te maken met aangepaste routes. De weg wordt versmald en groener en veiliger ingericht. Met meer ruimte voor fietsers, een nieuwe riolering en een nieuw verkeerspleintje. De kruising bij het Prinses Beatrixplein is sinds gisteren weer open, waardoor alleen bus 2 weer zijn normale route kan rijden. De planning is dat eind dit jaar alle werkzaamheden klaar zijn. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Bij niveau 3 is sprake van een crisis. Het weer in het noorden en midden bewolking, in het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. En op de A44 richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp ook een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De N201 van Hilversum naar Vinkeveen tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort heb je bij Hoofddorp ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Van Haarlem vandaag, een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: We gaan een uitstapje maken naar Zandvoort. Want Gert-Jan Bluis, die stopt als wethouder in onze buurstad, dorp. Wat is het eigenlijk? Gert-Jan, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Want je bent op dit moment nog wethouder. Wanneer is je laatste dag?
2: Nou, dat weet ik niet precies.
1: Oh.
2: In principe nog een ruime maand.
1: Oké.
2: Okay. Mijn laatste dag is het moment dat er een nieuw college wordt benoemd.
1: Precies,
2: Dat er een nieuw college wordt benoemd, die dag, neem ik eigenlijk ontslag.
1: Ja.
2: Want dat is automatisch gaat het zo.
1: Ja.
2: En omdat ik ook ondertussen 67 ben, heb ik ook besloten dat ik dan met pensioen ga.
1: Oh ja, want inderdaad, ja, ik was al een beetje aan het zoeken van, kan ik ergens terugvinden, wat ga je dan doen? Of welke hoek duiken we in? Maar het is gewoon echt pensioen.
2: Ja. Dus eigenlijk is het een hele mooie einde van mijn werkzame leven, zeggen ze dan altijd.
1: Ja.
2: Waar onder andere ondernemerschap en wethouderschap eigenlijk samengaan. Dat is eigenlijk de rode draad een beetje van mijn werkzame leven.
1: Ja, want je zegt ondernemerschap en wethouderschap. Hoe is dat samen opgetrokken?
2: Nou, ik had een eigen grafisch, onder andere eigen grafisch bedrijf, vrij lang. En op een gegeven moment ben ik ook wethouder geworden. En dan kan je eigenlijk de dingen die je geleerd hebt als ondernemer, zorgen in een bedrijf van 50 mensen om dat te laten draaien, kan je dan ook meenemen naar dat wethouderschap.
1: Ja.
2: Ik was dus eigenlijk een ondernemende wethouder, noem ik dat altijd.
1: En deze ondernemende wethouder, die heeft natuurlijk van alles en nog wat meegemaakt. Want ik dacht, we moeten misschien even bellen. Ik wil sowieso even terugkijken natuurlijk met je. Van, wat zijn nou dingen waarvan je denkt van, dat ga ik echt wel missen?
2: Ja, het mooie van dit vak, hè, van wethouder zijn, is dat je een hoop verantwoordelijkheid krijgt.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook de mogelijkheid om het ook echt te nemen. En dat moet je ook doen, want je staat daarvoor in de schijnwerpers. Maar je staat er wel 24/7 aan. En het mooie is dat je daardoor ook zo voor mensen dingen kan regelen. Het verschil kan maken. Of voor organisaties dingen regelen. Ja, en je hebt daar gewoon ook een organisatie achter je staan die je daarbij helpt. En dat is hartstikke mooi om te doen.
1: En als je daar dan naar terugkijkt, dan zijn het dan vooral de mensen in die organisatie die je gaat... Of juist dat... Want je staat natuurlijk inderdaad, wat je zegt, het lijkt me zo dubbel. Je staat 24/7 aan, hè, dus je hebt nooit het moment even de boel. Want in principe ben je altijd die wethouder, daar ben je gewoon altijd.
2: Ja, maar dat was ik als ondernemer ook. Dus
1: dat is waar, dat is misschien niet veel anders.
2: En ik kon heus wel de rustmomenten vinden.
1: Ja?
2: En dat wel. Alleen als wethouder sta je wel wat meer in de schijnwerpers.
1: Ja.
2: Dus, en dat vraagt wel, bepaalde... Ja, dikke huid hebben soms, hè?
1: Ja. Dus,
2: maar over het algemeen heb ik best een leuke tijd gehad en een mooie tijd gehad. En denk ik ook dat ik samen met de organisatie, maar ook met de verenigingen, met de ondernemers, met de mensen in de wijk, gewoon hele mooie dingen voor Zandvoort heb kunnen doen. En daar ben ik heel blij mee dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren.
1: En wat is dan waar je het meest trots op bent, als je zo eens terugkijkt?
2: Ja, het meeste trots, dat ik natuurlijk wel vanuit mijn gedachtegoed de continuïteiten van de bedrijfsvoering en dus ook dat er altijd voldoende middelen aanwezig zijn om op alle gebieden, dus van het sociale domein tot en met het bouwen van woningen, maar ook het zorgen voor de ondernemers, voor de zwakkeren in de samenleving, dat we bijna wel alles wat we wilden gaan doen ook konden gaan doen. Dat vind ik hartstikke mooi dat dat gebeurt. Dus er zit natuurlijk bijvoorbeeld het zorgen dat er het bedrijventerrein Nieuw-Noord bebouwd is, bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Dat er woningen staan en dat soort dingen. Maar dat we ook op het sociale beleid de 130% voor het minimabeleid uiteindelijk hebben kunnen invoeren. En dat allemaal wel in samenspraak met die gemeenteraad. Dat vond ik ook wat mooiste. Omdat ik zelf namelijk ook een lange periode gemeenteraadlid ben geweest, kon ik ook wel die bril steeds opzetten. En ook proberen toch dat samen met hun te doen. Nou, dat is goed gelukt, denk ik.
1: Dat is goed.
2: 200 jaar badplaats bijvoorbeeld, dat kwam dan weer op ons pad. En dan heb je wel, dan komt iemand daarmee. Ja, en dan heb je, en dat is het mooie, dat je dan die verantwoordelijkheid krijgt en ook neemt. Ja, en dan ben je wel in de mooie positie dat je kunt zeggen, jongens, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk wel met een goed verhaal komen, maar dan krijg je de gemeenteraad ook wel mee.
1: Ja.
2: En zo hebben we een kunst- en natuurnota gemaakt. En komende volgende weekend is het festival Vloed.
1: Ja.
2: Nou, dat komt omdat we die nota's hadden. En, ja. En omdat er ook middelen ter beschikking kunnen worden gesteld om dat in te voeren. Dus vanuit die continuïteit dingen regelen. En bijvoorbeeld in de coronatijd heel veel kunnen doen. Hadden we toevallig extra geld binnengehaald omdat we Eneco-aandelen hadden verkocht. Maar dat konden we dan ook weer inzetten om Zandvoort door die moeilijke tijd heen te helpen. En dat was ook een hele, vond ik ook een hele bijzondere positie die je dan als wethouder hebt om daar je bijdrage aan te leveren.
1: Want heb ik nou goed gelezen dat je zo'n 12 jaar wethouder bent geweest?
2: Ja, 12
1: jaar. Jemig, hé, dat is een flinke periode.
2: Ja, dat is vrij, voor Zandvoortse begrippen vrij lang, ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, je lacht er een beetje om, maar ik vind het inderdaad heel lang. Nooit een moment gehad dat je dacht, nou, vind ik het wel mooi geweest?
2: Nee, dat komt op het eind nu. De laatste loodjes wegen het zwaarst.
1: Ja.
2: Dan weet je dat je ook gaat stoppen, maar er is ook een moment dat je gaat zeggen, ja, ik ga ook stoppen. En dan pak je wel op, ja, dat is ook logisch, je bent 67.
1: Ja.
2: Dus je gaat een nieuwe fase van je leven in. Nou, en daar moet je wel toe zetten. Maar ik ben nog steeds bezig, hoor, nu nog. Want ik probeer het wel netjes achter te laten, want er zijn altijd dingen die opgelost moeten worden. En dan is het wel lastig dat je ze nu half oplost.
1: Ja.
2: Als ik iemand ben, ik wil ze dan oplossen en ze meenemen de toekomst in. Ja, daar stopt het nu.
1: Ja, je kunt niet over je eigen graf heen regeren, zeggen ze dan, hè?
2: Absoluut niet, nee. Dat moet je ook niet doen.
1: Hey, en
2: het is ook tijd voor vers bloed, wat dat betreft.
1: Ja, en nou las ik ook loco-burgemeester.
2: Ja.
1: Was dat nog een taak/functie waarin je zegt van, ja, daar heb ik ook wel mooie dingen mogen doen?
2: Ja, dat gaat een beetje vanzelf mee. Hè? Als je loco burgemeester, dan moet je af en toe de burgemeester vervangen bij dingen. Maar in feite zijn wij steeds wel, als zeker met dit college ook, als team werkten we samen. Dus daar waar de noodzaak was dat iemand iets moest gaan regelen, dan pakt hij dat op. En dan ben je loco burgemeester op het moment dat de burgemeester er niet is.
1: Ja.
2: Dan ben je loco burgemeester. Dan heb je misschien een iets extra taak op dat moment. Maar over het algemeen is dat wat je gezamenlijk met elkaar doet. Als college draag je gewoon de lust en de lasten.
1: De lust en de lasten. Ja, precies. Ja. En dan is het laten we even voor het gemak zeggen. Over een maand staat het nieuwe college er. En dan is inderdaad die laatste stap uit de zaal en uit het huis.
2: Ja.
1: En dan? Komt dan dat zwarte gat van het pensioen? Of?
2: Nee, ik denk dat dat niet komt. Omdat ik me er al op instel.
1: Mm-hmm.
2: Ik probeer al wat minder te doen. Sommigen zeggen, ja, dat is helemaal niet waar. Maar in mijn hoofd heb ik het wel omgeschakeld. Ja, maar ik heb veel hobby's. Ik bouw van die houten boten.
1: Oh.
2: Ik wil graag veel lezen nog. Ik heb heel veel boeken nog die ik nog niet gelezen heb. En ook over geschiedenisdingen bestuderen. Meer naar musea toe gaan. Meer aandacht aan mijn vrouw besteden. En mijn kleinkinderen en mijn kinderen nog. Dus, en ook wat vrijwilligerswerk. Dat staat al op de planning om dingen te doen. Dus ik gewoon lekker iets rustiger aan.
1: Ja.
2: Dus gewoon het tempootje terugbrengen naar 70% van wat het was. Nou, dan kom je de dag wel door, hoor.
1: Naar standje 67 plus.
2: Ja, en ook vakanties, hè, bijvoorbeeld.
1: Mm.
2: Gaan doen meer en dat soort dingen. En ik heb een broer in Oeganda wonen, waar ik ook nog wat projecten doe. Ga ik misschien ook wat meer tijd aan besteden. Maar ik ga eerst even gewoon rustig even dat allemaal bekijken.
1: Ik wou net zeggen, het klinkt bijna alsof je überhaupt geen tijd hebt gehad om wethouder te zijn, joh.
2: Nee, maar mensen die het druk hebben, die kunnen er altijd nog wat bij.
1: Ja, er is zo'n boek, hè, van volgens mij is Claudia de Breij, dat heet Neem een Geit. Ja, dat gaat dan over mensen die zeggen dan altijd, ja, ik heb het super druk. En dan zeggen ze, neem een geit. Nou, dan krijg je een geit. En op een gegeven moment doe je die geit weg. En dan denk je, oh, het is eigenlijk best wel rustig.
2: Ja. Je hebt al een rustmoment, hoor.
1: Ja,
2: als je
1: toch?
2: Slaapt, heb je rustmoment al.
1: Nou, hoppakee, daar ga je al. Hé, hey Gert-Jan, wordt het nog groot gevierd, denk je, het afscheid? Of is dat nog onbekend?
2: Ik heb mijn afscheid al volgende week dinsdag geregeld. Dat heeft te maken met wat kinderen van mijn vakantie gaan.
1: Oh ja.
2: Dus ik heb mijn afscheid maar wat naar voren gehaald, zodat ik dat ook gewoon op een leuke manier kan doen.
1: Precies.
2: En dat gaat al plaatsvinden. Dus ja.
1: Nou, dan ga ik je in ieder geval alvast ongelooflijk veel plezier wensen met het afscheid. Kijk af en toe nog eens lekker terug op die mooie lange periode van 12 jaar wethouderschap in het gemeentebestuur. En ga vooral genieten van inderdaad de rust, maar ook de kinderen en de vrouw en de werkzaamheden in Oeganda. Of inderdaad lekker die vakanties vieren en maak jezelf inderdaad niet al te druk.
2: ga ik vooral doen.
1: Gert-Jan, okay, dank je wel. En heel veel succes en veel plezier de komende tijd.
2: Dank je wel. Tot ziens.
1: Doeg!
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem Vandaag.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de A22. Op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Huizen, ben je een kwartiertje extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Het beste, tot 7 uur, van Haarlem Vandaag.
1: Je bent natuurlijk vriend van de houtvaart. Ben je nou vriend van de houtvaart omdat je van de houtvaart houdt? Oh, wauw. Dit is wel een mooie tonbreker, bedenk ik me opeens. Ben je nou vriend van de houtvaart omdat je van de houtvaart houdt of omdat je van zwemmen houdt?
2: Nou ja, kijk, ik hou natuurlijk op de allereerste plaats van zwemmen. Mm-hmm. Maar je zwemt wel in een hele bijzondere zwemomgeving. De houtvaart is een rijksmonument en dat is het niet voor niets.
1: Nee.
2: En het heeft ook, er is een boek verschenen over de mooiste 50 meter baren van Nederland. En daar hebben ze zelfs de houtvaart op de cover van het boek gezet.
1: Kijk.
2: Dus dat zegt ook wel iets. En
1: ja,
2: ik vind zelf, er is altijd goede sfeer daar.
1: Ja.
2: Geen luide transistorradio's en rampenstandmuziek. Het is ook nog echt wel een beetje de sfeer van vroeger.
1: Okay.
2: Ook met de lichtweide erbij, waar het prettig voor pozen is.
1: Ja.
2: Dus ja, ik vind het gewoon wel een prettig, een lekker zwembad. Plus dat het 50 meter is.
1: Ja,
2: banenzwemmers, die kunnen dan lekker doorzwemmen natuurlijk.
1: En hoezo dan? Want zijn andere baden kleiner?
2: Andere baden zijn wat kleiner.
1: Mm-hmm.
2: Ik dacht dat het Boerhavenbad, nou, dat doe ik even uit mijn hoofd hoor. Mm-hmm. 25 meter.
1: Oh, ja.
2: En de houtvaart heeft nog Olympische afmetingen. Omdat die is gebouwd ook met het oog op de Olympische Spelen. Van 1928.
1: Mm.
2: En toen dacht het gemeentebestuur, als wij vlak voor die tijd nou een mooi bad neerzetten, want het was toch nodig,
1: yeah,
2: in verband met opvattingen over gezondheid en hygiëne.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dan maken we daar meteen een mooi modern bad van betonbad met 50 meter bassin, zodat die Olympische atleten hier kunnen trainen.
1: Oh ja.
2: En dat is ook gebeurd.
1: Wauw.
2: Dus onder andere die Japanse ploeg heeft die toegetraind en Johnny Weissmuller.
1: Kijk, Tarzan.
2: Tarzan, die, ja. Maar die is overbekend. Dus
1: ja, die kennen we.
2: Die over beginnen.
1: Ja. Ja, nee, dat kennen we wel, ja. Fantastisch. Wat leuks, hè. Wat een ongelooflijke geschiedenis hebben wij toch hier gewoon in Haarlem, hè, eigenlijk.
2: Ja. Nou ja, en het is natuurlijk de houtvaart. Die bestaat ook binnenkort 100 jaar. Hij is van juli 2017.
1: Mm-hmm.
2: En dus in juli 2027 bestaat het bad 100 jaar. En dat is toch wel heel bijzonder.
1: Nou.
2: Dat het bad nog steeds zoveel oude kenmerken nog steeds heeft.
1: Ja, het is nooit. Het is nog steeds in gebruik en het is niet enorm vernieuwd of zo.
2: Nee, de kleurstellingen die zijn oorspronkelijk. De waterreservoir boven de ingang is weer in de oorspronkelijke kleur teruggebracht. En je kunt ook nog zien de randen van de oude bassins.
1: Mm-hmm.
2: Die zijn nog steeds zichtbaar.
1: Ja.
2: En dat is omdat je dan goed kunt herkennen dat de houtvaart ook een dames- en een herengedeelte had.
1: Oh.
2: Dus ook met gescheiden ingangen.
1: Oh,
2: daarom
1: joh.
2: Heeft de houtvaart, als je goed kijkt aan de voorkant,
1: ja,
2: ook twee ingangen. Er wordt er maar één gebruikt hoor, praktisch natuurlijk, ja, in deze tijd.
1: Ja.
2: Maar je ziet veel dingen terug in symmetrie, zoals dat heet. Dus dubbel.
1: Ja. En dat is dan bedoeld, was dat voor apart voor de dames en voor de heren?
2: Ja, apart voor de dames en apart voor de heren. En er was maar één verschil met de badhokjes. De badhokjes aan de dameskant, die waren hoger dan de badhokjes aan de herenkant. En dat is nog steeds zo. En dat was om onbescheiden blikken te voorkomen.
1: Ja, precies. Dus dat er niet stiekem en mannetjes erbovenuit gaan kijken.
2: Ja. En in die deuren zitten bijvoorbeeld nog steeds de originele deurkrukken. Of de originele sloten.
1: Ja, geweldig hè?
2: Ja, dus er zijn nog heel veel oude dingen. Is er herkenbaar. Terwijl het wel een modern bad is. Met roestvrijstalen bassins.
1: Ja.
2: Die er later in zijn gebracht. En ook met een duurzame verwarmingsmethode.
1: Ja, geweldig. Ja, super vet. En dan volgend jaar dus 100 jaar houtvaart. Zijn er al plannen voor grote vieringen en zo? Zoals je weet?
2: Nou, we zijn met de vrienden wel bezig met de voorbereidingen. Of gewoon wat festiviteiten. Onder andere misschien zwemwedstrijden. Dus maar dat is nog even toekomstmuziek op dit moment.
1: Ja, het is natuurlijk wel vrij vroeg, snap ik wel, maar ja.
2: Ja, maar er wordt al bij de vrienden wordt er al over nagedacht, inderdaad.
1: Hey,
2: om daar in ieder geval een gedenkwaardig moment van te maken.
1: Nou, dat kan ook bijna niet anders, dat moet wel. Hey, en Hans, als ik jou nou vraag, wat is voor jou nou het bijzonder of het fijnste, het mooiste plekje in die houtvaart?
2: Nou, dat is wel moeilijk te zeggen. Kijk, het is gewoon, als je in die houtvaart zwemt, dat 50 meter bassin, heb je gewoon uitzicht. Zeker als je aan de westkant begint. Mm-hmm. Met seniorenflat in je rug. Ik weet niet of je een beetje... Ben je er wel eens geweest in de
1: Houtvaart? Zeker. Ja, ja.
2: Oh, oké, nou dan weet je het. Mm-hmm. Maar dan kijk je eigenlijk heel wijs uit.
1: Ja.
2: En die wijsheid wordt ook geaccentueerd... doordat de Houtvaart... allemaal overstekken heeft bij de badhokjes. Dus van die overhangende betonranden. Die de lengte ook accentueren als je dus in de lengte kijkt.
1: Ja.
2: Dus ja, het wijdse karakter.
1: Dus in het water en dan uitkijkend over de... Nou ja, eigenlijk over het water heen en dan zo, wat je dan kan zien. Ja. Je kijkt zo lekker ver weg.
2: Ja, richting de BAVO.
1: Is dat richting BAVO? Oh ja, ja.
2: Dus dat vind ik... Dus, ook het wijdse karakter als je er zwemt.
1: Als je er zwemt, fantastisch.
2: Plus de goede sfeer die er altijd is. Want het is een plek voor ouderen, zowel als jongeren en kinderen met gezinnen.
1: Ja. Het is ook ik vind het ook een heel gezinsvriendelijk bad, zeg maar.
2: Ja, en ik zwem natuurlijk al tijden in de Houtvaart. Mm-hmm. Maar ik heb zelf eigenlijk nog nooit ernstige incidenten meegemaakt.
1: Nou ja, en laten we dan ook maar gewoon met elkaar gaan zeggen dat we dat voorlopig ook maar niet gaan krijgen.
2: Afkloppen, maar
1: toch?
2: Heel goed. Dat gaan we inderdaad zo doen.
1: En hoe laat sta je volgende week zaterdag op de stoep daar?
2: Nou, misschien wel op tijd. Want er is ook nog voorverkoop van abonnementen.
1: Oh joh.
2: Ja, die is al ingegaan. Maar dan moet je naar de site van de SRO. En dan moet je inloggen en op een gele knop drukken. Maar vanaf 16 mei, zaterdag 16 mei... is er ook aan de kassa voorverkoop van abonnementen.
1: Ah.
2: En dat scheelt best wel, want een abonnement in het seizoen, later in het seizoen, kost €133,30. Ja, ik heb het even opgeschreven.
1: Ja, heel goed.
2: Ja, maar in de voorverkoop kost het €100.
1: Dat is
2: voor volwassenen. Nou, dat scheelt toch 33 piek.
1: Ja, nou ja, en ik vind het wel een goede deal hoor, eerlijk gezegd.
2: Ja, en voor 65 plus en jeugd, in het seizoen zelf is het €96,60.
1: Mhm.
2: En in het voorseizoen, dus als je daar op 16 mei tot en met 22 mei aan de kassa staat...
1: Okay.
2: Kun je abonnement krijgen, 65 plus een jeugd, voor €73.
1: Oh, kijk.
2: Nou, dat scheelt ook weer €23. Ja.
1: Nou ja, dat zijn toch wel deeltjes hoor. Dus ja, dus je verwacht wel dat er wat drukte komt, dus dan moet je maar op tijd zijn.
2: Nou ja, we kondigen het wel natuurlijk aan als vrienden.
1: Ja, dat snap ik.
2: En, ja, mensen die daar een beetje scherp op zijn. Maar de vrienden die hebben vorig jaar natuurlijk ook al... dat zijn vaak de abonnementenkopers. En die hebben dat vorig jaar ook al in de gaten gehouden.
1: Oh ja.
2: Dus wij verwachten wel dat daar ook weer gebruik van wordt gemaakt. En zeker als het bekendheid krijgt via de radio ook.
1: Nou, bij deze. We hebben het meteen voor je geregeld.
2: Ja.
1: Nou Hans, ik kan me voorstellen dat je er enorm naar uitkijkt. Ik wens je een ongelooflijk fijn houtvaart zwemseizoen. En nou ja, wellicht spreken we elkaar nog eens een keer. Zeker richting dat 100 jaar strakjes natuurlijk.
2: Ja.
1: All right. Okay. Wens ik je een hele fijne avond en heel veel plezier volgende week.
2: Ja, dankjewel.
1: Dag.
2: Doeg.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. Bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag gratis een vaccinatie tegen hepatitis A en B halen bij de GGD, meldt het Noord-Hollands Nieuws. De vaccinatiebus staat van 12 tot half 5 op het Nieuwkerksplein in Haarlem. De actie is bedoeld voor mannen die seks hebben met mannen, omdat zij een groter risico lopen op deze infecties. Vooral jonge jongens zijn niet goed geïnformeerd over hepatitis en de Pride maakt het makkelijker deze doelgroep te bereiken. Bij de GGD-kraam is ook informatie te krijgen over het Mpox-virus, ook wel apenpokken genoemd, welke eveneens overdraagbaar is. De partijen Trots Haarlem en Jouw Haarlem zijn geschrokken over de rechtszaak die IJmere tegen haar eigen huurders aan de Jan van Zutphenstraat wil starten. IJmere doet dit omdat slechts een derde van de bewoners een warmtenet in hun flat wil in plaats van de vereiste 70%. De partijen vinden dat bewoners voldoende inspraak moeten hebben bij de komst van een warmtenet. Trots Haarlem opent een meldpunt voor bewoners en Jouw Haarlem stelt vragen aan de gemeente. IJmere zegt dat hun voorstel aan de bewoners redelijk is en wacht op een oordeel van de rechter. Burgemeester Jos Wiene heeft een woning aan de Dijkzichtlaan in Haarlem-Noord voor 4 weken gesloten nadat er een explosie had plaatsgevonden op 11 juli jongstleden. Hij neemt deze maatregel om de rust te bewaren en nieuwe incidenten te voorkomen. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie en wie verantwoordelijk is loopt nog, zegt de politie. En een mooi initiatief van Huis in de Duinen in Zandvoort. Daar genoten bewoners dinsdag van een gezellige middag met muziek, ijsjes en later haring. Het idee kwam van Roy van Buringen van het nieuwsplatform Zandvoort Insight. De tractatie was een initiatief van Zandvoort Insight en ijssalon Sanremo. De activiteit was bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, vooral in de zomer als familie vaak op vakantie is. Meer gezelligheid helpt tegen deze eenzaamheid.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het nog aansluit op de A9 naar Alkmaar voor de Wijkertunnel. 20 minuten vertraging vanaf het Rotterpolderplein. Daar wordt je de A22 opgestuurd, want de Wijkertunnel is natuurlijk dicht. Op de A22 van Beverwijk naar Velzen heb je bij Beverwijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: van Haarlem Vandaag. Een terugblik op het nieuws van dit jaar.
1: Morgen dient het kort geding tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal, waarbij alles draait over het handhaven van de bouw van de bungalows op Marinapark Bloemendaal. De provincie is tegen de komst van 350 bungalows. De gemeente heeft akkoord gegeven voor de komst en weigert te handhaven. Hoe het zover heeft kunnen komen en vooral ook moeten komen dat die twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, bespreek ik met gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Esther Rommel. Goedemiddag, Esther.
2: Goedemiddag.
1: Om maar gelijk met die laatste vraag te beginnen. Hoe komt zoiets zover? Hoe heeft het hier kunnen eindigen?
2: Ja, dat is verschil van inzicht over een definitie in het plan, en dat is plaatsgebonden kampeermiddel. Ja. En naar onze mening wordt dat te ruim uitgelegd. Want ja, een kampeermiddel is meer iets als een tent of iets wat afbreekbaar is of verplaatsbaar is. En dat is natuurlijk niet een luxe recreatiewoning die grondvast is met alle stevige voorzieningen.
1: Ja, die pak je niet zomaar even in zoals je dat bijvoorbeeld met een tent doet en tentstokken.
2: Precies, ja.
1: Want hoe zit het precies? Heel kort voor de mensen die het vanuit jullie perspectief, hoe zit dat precies, dat inderdaad over iets wat vrij logisch is? Je hebt een verschil tussen een bungalow, er is een definitie, er is een bestemmingsplan. En toch zijn er hele duidelijke verschillen.
2: Nou, dat is met name doordat dat wat ik net zei, het plaatsgebonden kampeermiddel. Daar wordt van gedacht dat dat ook een vakantiewoning kan zijn. En daar is de provincie het niet mee eens. En die grijpt dus daarmee in.
1: Ja. En is het niet iets wat, want inmiddels is de bouw begonnen. De laatste keer dat we spraken 18 of 30. Nou, dat zullen er nu inmiddels meer zijn. Er wordt niet gehandhaafd. Maar is dit niet een gesprek wat je van tevoren voert in plaats van achteraf?
2: Ja, we hebben dat gesprek ook van tevoren gevoerd. De bouwer zelf is van mening dat hij kan bouwen zonder een vergunning. En de gemeente handhaaft niet, want die zegt de vergunning is niet nodig. En de provincie zegt er is wel een vergunning nodig. Dus gemeente, u moet handhaven.
1: Ja, want u geeft aan, hè, er is contact gehad, jullie hebben gesprekken gevoerd, maar... Hoe vaak heeft u bijvoorbeeld contact gehad met de desbetreffende wethouder Tessa van der Wind? Want die geeft aan dat relatief weinig tot niet is geweest.
2: Nou, ik vind altijd, het gaat om de effectiviteit van een gesprek. We hebben een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. En ik denk dat het zeker wel duidelijk mag zijn geweest de positie van de provincie in deze. Ja,
1: maar allereerst, de effectiviteit is kennelijk toch niet zo goed geweest. Want er wordt nu gebouwd, niet gehandhaafd, niet wat jullie willen. Hoe effectief is dat dan geweest? En dan ben ik ook benieuwd, maar was het wel met de wethouder die aangeeft dat, of was het met ambtenaren?
2: Ik heb zelf met de wethouder telefonisch gesprek gehad. En kijk, en wat ik bedoel met effectiviteit betekent van om uit te leggen hoe de provincie hierin staat. En ik denk toch dat je dat één keer goed kan doen, toch?
1: Nou ja, je zou aangeven dat een gesprek goed gevoerd kan worden, maar jullie eindigen in de rechtszaal, dus dan toch niet.
2: Ja, dat is zoals het is. Dat komt dus omdat ik wat ik net ook zei. Ja. Dat er een verschil van invulling is over plaatsgebonden kampeermiddel. En voor de provincie hebben wij gezegd dat wij zien dat een kampeermiddel is iets wat verplaatsbaar, oppakbaar is. En zo staat het ook in de regels dat het ook tijdelijk verwijderd moet kunnen worden. Ja, en dat is in onze mening, is dat een luxe bungalow, is dat niet.
1: Hoe had dit voorkomen kunnen worden volgens u?
2: Dat had niet voorkomen kunnen worden. Want als je dus een verschil van inzicht hebt over interpretatie van een regel, dan blijf je tegenover elkaar staan. En als je dus daar niet de definitie op een andere manier invult, dan kan je dit niet voorkomen.
1: Ja, want dat wat u noemt, hè, die luxe bungalows, dat is in heel Noord-Holland en Nederland aan zich volgens mij komt steeds meer voor. Campings voor de gewone mensen maken plaats voor duurdere vakantieparken. Het zogenoemde faroompotisering. Ook een heel lucratief verdienmodel voor projectontwikkelaars. Wel funest, mijns inziens voor mensen met een net iets kleinere portemonnee. Wat kan en wil de provincie daartegen doen? Of want dit Camping Vogelzang, laat ik het zo even noemen, zo staat hij het meest bekend bij iedereen, had ook te maken volgens jullie met de natuur. Dus waar
2: nou,
1: ligt...
2: dat is waar ons het meeste om gaat.
1: Dus meer de natuur over, dan de verrompotisering?
2: Nou kijk, als het gaat over recreatieparken, daar zijn plekken voor, daar zijn plaatsen voor die de provincie heeft aangewezen of de gemeente heeft aangewezen waar wij het dan mee akkoord gaan. Want anders dan komen we in een gesprek. Maar waar het ons om gaat is dat het gebied een natuurbescherming heeft en is bedoeld voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. En dat is waarom wij vinden dat deze ontwikkeling daar niet past. Dus het is niet de vraag of er een camping of recreatiewoningen kunnen. Maar in dit gebied kunnen geen recreatiewoningen. Dat is waar de provincie voor staat.
1: Ja. En morgen is dus het kort geding. Kans dat er gelijk een uitspraak komt is niet heel. Wat zijn de gevolgen als jullie winnen? En wat zijn de gevolgen als jullie verliezen?
2: Als wij winnen, dan betekent het dat er... gehandhaafd moet worden en dat er ingegrepen moet worden. Nou ja, dan zal er nog wel een vervolg komen wellicht. En als we verliezen, dan zullen wij gaan kijken wat we dan weer gaan doen. Morgen is het kort geding. We hebben het bezwaar hebben we ingediend en dan gaan we weer verder gaan kijken. Maar de provincie doet dit niet als wij niet denken dat er wel degelijk een verschil is tussen kampeermiddelen en zoals tenten en caravans en een recreatiewoning.
1: Ja, nou, in hoeverre heeft u wel eens gedacht, had het ook anders gekund? Achteraf gezien, wat zouden jullie nu anders kunnen doen? Of zegt u, nee, we hebben echt alles geprobeerd. Compleet verschil van inzicht. Dat kwam niet dichter bij elkaar. Ondanks een telefoongesprek met de wethouder. Dus dit is wat het is.
2: Dat klopt. Op dit moment kunnen wij niet anders. We hebben daar natuurlijk ook over gesproken en over nagedacht. Maar we kunnen niet anders dan hier op het verzoek wat we gedaan hebben om te handhaven. En dan naar de rechter gaan om uit te leggen wat de definitie dan is van deze plaatsgebonden kampeermiddelen.
1: Het is altijd een beetje koffiedik kijken. Bent u positief gestemd? Denkt u dat jullie in het gelijk zullen worden gesteld?
2: Ik doe dit niet als ik niet positief gestemd ben. Dus nee, ik ben heel positief gestemd.
1: Ja. En dan toch één vraag, ook een beetje vanuit de inwoner. De proceskosten, zowel vanuit de gemeente, hè, voor advocaten, voor alles wat daarbij komt kijken. Maar ook vanuit de provincie, dat wordt uit de pot gehaald. Dat komt op rekening van de bewoners.
2: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, en dat doe ik ook voor de bewoners... dat is dat wij hebben een gebied waar een natuurbestemming op zit. En voor het behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarde zetten wij ons in. En dat vind ik het allerbelangrijkste hier in deze zaak.
1: Ja, dat snap ik. En dat is ook belangrijk. Dat is ook uiteindelijk de taak van u als gedeputeerde en vanuit de provincie. Maar dan nog zijn de kosten, daarvan uitgaande dat jullie niet kunnen terugvallen op DAS-rechtbijstand, zijn de kosten heel hoog. En dat zijn vanuit twee partijen waarbij het gaat om het belastinggeld. Dat lijkt me ook zuur voor de inwoner.
2: Maar nogmaals, ik denk dat juist de inwoner erbij gebaat is dat dus die natuurbestemming, dat die gewoon gehandhaafd wordt. En ja, dat daar dus nu een dispuut in is, daar kan ik dus niets aan doen. Wij beschermen de natuur.
1: Ja. Wanneer verwachten jullie iets te horen? Dus morgen is dat kort geding. Ik ga ervan uit dat als je nu de gemeente de vraag zou stellen, dat zij zeggen, wij zijn ook zeer positief gestemd. Zoals u zegt, anders ga je zo'n kort geding niet aan. Wanneer wordt er meer besloten? Want in de tussentijd kan de projectontwikkelaar doorgaan met bouwen. En voor je het weet staan die 350 bungalows er.
2: Ik heb geen idee hoe lang dat precies gaat duren. Een kort geding is wel voor natuurlijk de snelle uitspraak. Daarom is het een kort geding. En de juridische procedure kan altijd langer duren. Dus ik heb geen idee wanneer de uitspraak er is.
1: Heel veel succes morgen. Esther Rommel, gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dank u wel voor uw tijd.
2: Dank u wel.
0: Een terugblik op het nieuws van dit jaar. Het beste van Haarlem vandaag.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jay Engels.
2: Met 105 sessions en vandaag Capsule in de studio.
0: Op je radio. Dit is 105.

0: Martin Garrix en Summer Days worden hier op Haarlem 105. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit hier al een klein beetje met een zwanus in de studio. Maar daar heeft Jelle denk ik geen last van. Want bij hem verdampt het moment dat het uit de klieren komt. Die zit namelijk met 35 graden in Spanje op dit moment. Daarom hoor je mij, Jay Engels, nu door je speakers. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik hier met het team er geen feestje van ga maken. Vanavond een band die mij een beetje doet denken aan mijn favoriete muziektrio Daft Punk. Ze zijn hier al een keer eerder geweest, maar vonden het blijkbaar zo gezellig dat ze er vanavond nog een keer zijn. Een volle bandruimte dus, vanavond met maar liefst 7 bandleden. Capsule treedt namelijk bij ons op om 8:30. Dit is 105 Sessions.
1: Haarlem 105.

Wyatt Flores hier op 105 tijdens 105 Sessions. Ja, naast dat wij van 105 Sessions veel actief zijn in de Haarlemse muziekscene, is het ook wel belangrijk om even te weten wat er in de rest van de wereld speelt. Want welk festival is meestal binnen 20 minuten uitverkocht, maar heeft nu gewoon nog kaarten liggen? Dat hoor je zometeen.

0: Yeah.
1: Lenny Kravitz met American Woman hoor hier op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions. Naast dat wij van 105 Sessions veel actief zijn in de Haarlemse muziekscene, is het ook wel even belangrijk om te weten wat er in de rest van de wereld speelt. Zo brengt namelijk de 21-jarige Roxy Dekker haar tweede album nog dit jaar uit. Daar zo meer over. Maar eerst gaan we even naar een festival, want misschien heb je al kaarten voor Lowlands. Zo niet, dan is dat geen probleem. Het festival die is namelijk nog steeds niet uitverkocht. Vorig jaar hadden ze binnen 20 minuten 65.000 kaarten verkocht. Maar nu, na 5 maanden na het openen van de kassa's, zijn ze nog steeds niet te krijgen. Toch maakt de organisatie hier zich geen zorgen over. We zien namelijk dat bezoekers hun aankoopbeslissingen wat later dit jaar nemen. Terwijl de interesse onverminderd groot is, dat zegt de marketingmanager Daan Floren. Volgens Floren blijkt de interesse onder meer uit de vraag naar accommodaties en groepscampingsplekken. En dan het WK. Zelfs als wij als Nederland eruit liggen, is er geen ontkomen aan. Maar het moet ook een keer stoppen, vind ik. En dat gebeurt zondag. Maar hoe sluit je zo'n gigantisch wereldevent nou af? Dat doe je samen met Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Voorafgaand aan de finale treden zij namelijk op. En ook onder andere Tom Cruise, die laat zich vast wel een keertje zien tijdens de show. Ook YouTuber iShowSpeed heeft een rol gekregen tijdens de ceremonie. Wat dat precies is, dat weten we nog niet. Dat gaan we zondag pas zien. Oscar, Grammy, Emmy en Tony-winnares Jennifer Hudson, die zingt het Amerikaanse volkslied, meldt de FIFA in een persbericht. En op zijn Amerikaans is er voor het eerst bij een WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en BTS op tijdens de 11 minuten durende show. De ceremonie in het MetLife Stadium in New Jersey die begint 90 minuten voor de aftrap van die finale, die om 9 uur Nederlandse tijd 's avonds op zondag begint. En vanuit Amerika dan gaan we even terug naar Nederland. De 21-jarige Roxy Dekker is namelijk van plan dit jaar nog een nieuw album uit te brengen. Dat liet ze zaterdag weten aan het NPO 3FM-programma Vooraan. Dit is Sebastian Ockenhuizen, die vroeg Dekker of er al een basis ligt voor een opvolger van haar debuutalbum. De zangeres die zei volmondig ja, waarop ze vertelde dat het album nog dit jaar verschijnt. Waar de muziek over gaat, dat wilde Dekker niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoeveel nummers ze uitbrengt. Ik zeg helemaal niks, liet ze weten die dag. Misschien staat haar nieuwe plaat er wel op. Dit is hem. Je hoort hem. Superstar op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions.

Sam Smith met My Guy hier op Haarlem 105 tijdens 105 sessions. Ondertussen is de band Capsule al als een malle aan het soundchecken. Maar voordat we daarheen gaan, een platenlabel lijkt voor mij als een artiest vrij handig. Je hoeft jezelf niet op copyright te letten en alles wordt voor je geregeld. Maar wat gebeurt er als je dat allemaal zelf gaat doen? Inge Lambo die komt je daar alles over vertellen. Zometeen. When I look into your eyes.

0: Jason Mraz. En I Won't Give Up hier op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions. Ja, Inga Lambeau die staat op een belangrijk kantelpunt in haar carrière. Ze heeft besloten om vanaf nu independent verder te gaan. Zonder platenlabel, met volledige zeggenschap over haar nieuwe muziek en over haar rechten. Dat klinkt aan de ene kant vrij bevredigend, maar zo'n keuze dat wordt echt niet zomaar genomen. En is een grote en enge stap in een muzikale carrière. Inga Lambeau, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, een hele goede. Ja, het is avond. Ik mag goedenavond zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Je gaat nu independent verder. Wat betekent dat concreet voor jou als artiest?
1: Nou, dat betekent dat ik eigenlijk nu niet meer samenwerk met een label. Het is eigenlijk heel simpel gezegd dat. Ik heb verder wel een heel team om me heen, maar het labelgedeelte, dat ga ik lekker zelf doen.
0: En wat deed het label eerst voor jou?
1: Best veel. Dus zij zorgen ervoor dat je liedjes natuurlijk op Spotify, Deezer, whatever, dat er platen worden geperst, dat soort dingen. En nu heb ik een distributeur, dus die doet een gedeelte van dat. Maar voornamelijk, ja, alle andere dingen die daarbij komen kijken, die deed ik ook best wel veel zelf al. Wat ik ook heel leuk vind om te doen. Van video's maken, tot editen, tot produceren. Dus ja. Dat is ook wat de label doet.
0: Ja, maar het lijkt me dan nog steeds lastig als je dit nu allemaal op je eigen schouders neemt.
1: Ja,
0: naast dat je ook
1: veel.
0: Nog muziek moet gaan bedenken.
1: Ja, bizar. Nou, weet je wat het is? Ik doe echt al niet anders. Ik deed al zoveel dingen zelf. Ook de connecties die ik had met Pete Townsend. Lang verhaal, zoek het op. de dingen die op mijn pad kwamen, die waren ook voornamelijk door mezelf voor het bestaan. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon zelf proberen. Ik ben gewoon heel benieuwd, uit een soort nieuwsgierigheid, wat er dan gaat gebeuren.
0: Ja, time for a big change. Dat schreef je zelf op social media. Wanneer voelde je voor het eerst van, ik moet het echt anders gaan doen?
1: Dat blijft toch bij die nieuwsgierigheid. Het was toch van, ik doe heel veel zelf. En ik zie het, ik zie echt een soort movement ook bij andere artiesten. Dus echt een soort, een soort trend, zou je bijna zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Wel een hele mooie trend.
0: Ja.
1: En dat vond ik echt heel tof om te zien. En dat wakkerde ook wat in mij aan. Van wauw, misschien kan ik dat ook wel. En dat voelde heel goed om te doen.
0: Ja, is er dan een bepaalde artiest waarvan je zegt van die heeft me echt over de streep getrokken?
1: Ray schiet mij nu te binnen. En verder, even denken, ik zou het bij Ray houden.
0: Ja, dat lekker daarbij houden.
1: Zijn er zo veel.
0: Ja, veel mensen die denken bij independent meteen aan vrijheid. Ik zelf ook wel een beetje, maar daar zitten wel iets meer haken en ogen aan, denk ik. Waar zit voor jou de grootste spanning?
1: Ik denk het time management misschien. Het is een dingetje. Maar ik denk, eerlijk gezegd, het klinkt misschien heel saai, maar dat er niet heel veel verandert. Dat ik al heel veel zelf deed. Dat ik dacht, het enige wat nu verandert is, weet ik eigenlijk niet. Dus het is helemaal niet spannend. Sorry, radio.
0: Ja. Weet je niet waarom het spannend is? Omdat je het nog niet echt hebt meegemaakt?
1: Misschien
0: want het is
1: dat
0: zo
1: het.
0: Kort natuurlijk.
1: Goed gezegd. Ja, ik denk dat het is. Ik loop er stiekem al wel 2 maanden mee.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht, ik ga eerst gewoon even lekker zelf hier aan wennen. En dan laat ik het iedereen weten.
0: Ja, dus eerst gewoon een beetje inzinken. En dan een beetje kijken.
1: Ja.
0: En is er al iets waar je nu al tegenaan loopt? Waarvan je dacht van, dat was toen heel relaxed. En dat is nu misschien iets minder relaxed?
1: Nee, niet echt.
0: Nee, dus het is eigenlijk een hele goede keuze
1: geweest. Ja, het is heel chill. Maar geen bash naar labels of zo. Mm-hmm. Ik heb echt met hele fijne mensen gewerkt. Het is gewoon, ik zei vroeger als kind altijd, Inge wil het zelf doen, Inge zelf doen. En dat heb ik nu ook een beetje. Ik ben gewoon een beetje stubber.
0: Ja, het is natuurlijk best spannend. Maar iemand die de credits heeft om zelfstandig te gaan, dan ben jij dat wel, in mijn mening. Je bent niet alleen nummers gemaakt met Pete Townshend van The Who, maar ook Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac in je DM's. Hoe kom je nou in contact met zulke grote namen?
1: Door gewoon dingen te doen die je zelf heel leuk vindt. Waar jij energie van krijgt, dat straal je uit. En door die mashup van Fleetwood Mac en Arctic Monkeys. Die heeft heel veel gedaan. Dat was gewoon een vet idee. Posten. En vooral omdat je het zelf gewoon heel cool vindt. Mm. Ik denk dat dat gewoon de key is.
0: Ja. Wie had de eerste stap genomen? Was jij de eerste die in de DM slide, zeg maar? Of?
1: Nee. Piet was degene die mij ging volgen. En toen heb ik hem bedankt daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij van, I'm looking forward to see more. Zoiets zei hij.
0: Okay.
1: En daar was het zaadje geplant.
0: Nou, dat is best wel tof dat je zo'n grote artiest dan, dat het dan ineens in je DM zit, toch?
1: Ja, denk dat is echt crazy. Het is nog steeds leuk om over te praten.
0: Ja,
1: zeker familieverjaardagen en zo. Ja. Dat soort. Blijft een leuk verhaal.
0: En als we het dan toch over muziek hebben, er zit wat in de pijpleiding.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja, ik dacht, weet je, ik ben natuurlijk een trotse Haarlemster. Kan ik het wel hier een mopje spelen?
0: Nou, dat vinden wij alleen maar heel erg tof. Ik zou zeggen, ik gooi jou... Want je hebt een hele mooie gitaar mee ook.
1: Zeker.
0: Dus ik gooi jouw gitaar alvast open.
1: Dit al is mag dus... ik een shout-out doen naar Homestead. Ja. Want dit is een gitaar uit Heemstede. Dus dat is perfect voor Haarlem 105.
0: Haarlemmer met een Heemstedse gitaar. Dat beter
1: je
0: kan
1: ook,
0: niet.
1: Als je, ik weet niet waar de camera is, maar je ziet allemaal eendjes. Ja, dus dat is het wapen van Heemstede.
0: Wat grappig.
1: Leuk, hè?
0: Wat tof. Ja. En die heb je gewoon gekregen? Of is dat...
1: Ja, die heb ik uit mogen kiezen. Het is, maar het is echt... Ik kan niet meer zonder haar. Dat is echt mijn baby.
0: Wat tof.
1: Een baby.
0: Wat tof. Ja. En je gaat wat spelen van je nieuwe album.
1: Nou, dit liedje is nog helemaal niet uit.
0: Helemaal?

0: je bent al klaar, joh.
1: Ja, ik ga niet alles weggeven.
0: Ik was nog even wat aan het opzoeken. Die had ik nodig. Wat top. Kunnen we al iets krijgen van het nieuwe album?
1: Nieuwe album? Nee, dat nog
0: helemaal
1: niet.
0: Helemaal niks?
1: Dit is genoeg voor nu.
0: Ook niet de eerste letter van de naam?
1: Nee, ik moet nog beginnen.
0: Ja, dus je hebt ook... Oké, dus je hebt nog geen naam. Dat is eigenlijk het eerste wat ik...
1: Als er verzoekjes zijn, kom maar door.
0: Dan komen ze door. Inge, dankjewel dat je er was. En
1: ja, bedankt.
0: Super fijn dat je deze primeur aan ons wou geven.
1: Altijd.
0: En ik zou zeggen, heel veel succes met het nieuwe album. En we komen je waarschijnlijk nog wel een keertje tegen.
1: Zeker, gezellig.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Thanks.
2: Haarlem 105. We zijn er altijd.

Ariana met Lullaby hier op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions. Ja, de band Capsule die is nu als een malle aan het voice tracken, wou ik zeggen. Dat is heel wat anders. Die zijn als een malle aan het inspelen en alle technische tweaks worden nog gedaan. Voordat we daar naartoe gaan, ik vind dat sommige dingen gewoon te duur zijn. Welke dat zijn, dat hoor je zo meteen.

0: Mark Brossard met Mood hier op Haarlem 105. Je hoort het misschien op de achtergrond. Je luistert naar Haarlem 105 Sessions. De capsule die is al heerlijk aan het soundcheck hier op de achtergrond. Maar voordat we hun even flink gaan aanpakken, wil ik het toch eventjes kort hierover hebben. Terwijl wij hier in de studio zitten, gaat het in de Johan Cruijff Arena helemaal los. Het is vandaag namelijk opening night voor de weekend. Hij is nu al 1,5 uur bezig volgens de planning. Zaterdag is mijn beurt om het live te zien. Super veel zin in. Maar ik had dus ook een afspraak met mezelf gemaakt. Ik zou bij elk concert dat ik ben geweest sowieso 1 stukje merch meenemen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je op vakantie gaat en dat je ook even een souvenirje meeneemt naar huis. Weet je, dan neem je een aanstekertje, dan neem je een beeldje, dan neem je een magneetje mee. Ik wou dus altijd gewoon 1 stukje merch meenemen. Dan kon ik altijd herinneren aan die show, had ik nog een nieuw kledingstuk ook. Dus ik ging alvast even kijken wat die merch was voor die show. Toen kwam ik een superleuk shirt tegen, de Stadium Jersey. Dat is gewoon zo'n beetje zo'n voetbalshirt. Ik dacht, dit is hem, deze wil ik hebben. Het past helemaal bij mij en mijn stijl. En toen zag ik de prijs. €115. Dat is toch niet normaal? Hoe kan het zijn dat het zo duur is? Vertel het me.
1: De

0: Michael Jackson en Thriller hier op Haarlem 105 tijdens 105 Sessions. Zometeen hoor je een frisse mix van funk, disco en pop met strakke grooves, blazers en een energieke live sound. Capsule die staat hier in de bandruimte, maar voordat ze daarheen gaan heb ik nog wel een paar vragen voor ze. Ook hoor je deze.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: En 105 Sessions. Ja, ik sta hier als een malle te jammen over een half uur. Live optreden van Capsule.

0: Train. En The Weeknd hier op Haarlem 105. Ja, niet The Weeknd als in The Weeknd die nu in de Johan Cruijff Arena staat. Maar gewoon, zo heet het nummer. Een frisse mix van funk, disco en pop met strakke grooves, blazers en een energieke live sound. De band ontstond uit een groep muzikanten die de aanstekelijke energie van klassieke funk wilden combineren met een moderne twist. Het resultaat is een dansbare songs vol groove, soul en spelplezier. In de studio, Capsule! Ja.
1: Yes!
0: Goedenavond allemaal. Wat zien jullie er weer goed uit vandaag?
1: Thanks.
0: Met z'n tweeën. Ja, ik heb nu twee mannen bij mij aan de tafel zitten. Want jullie zijn met z'n zevenen.
1: Ja.
0: Ik heb maar drie plekken. We dachten, we doen er maar eventjes twee. Want anders dan wordt het hier wel heel heftig. Wie heb ik het genoegen hier aan de tafel?
1: Laten ik ben deze... Dane Boston. Ik ben de zanger van Capsule. Frontman en showman. En aan de andere kant zit...
2: Ik ben Tom, ik ben de gitarist. En dat is het eigenlijk.
0: Ja, er komt er niet nog een heel... je had ook een heel leuk verhaal kunnen vertellen. Ik ben gitarist en ik doe altijd backflips op het podium en zo.
2: Dat kan ik ook doen, ja.
0: Is dat zo? Doe je dat vanavond ook?
2: Ja, misschien wel. Ja.
0: Dat wil ik zien. Dat wil ik graag zien. Jullie stonden op Veer Plas. Laten we daarmee beginnen. Ja. Want dat is het meest recente optreden dat jullie hebben gehad.
1: Klopt.
0: Ja. De Veer Plas pre-party was dat een beetje uit mijn hoofd.
1: Ja, de Vrijmibo.
0: Ja. Hoe was dat?
1: Ja, was superleuk. Was hartstikke gezellig. Goede vibes. Begon eerst nog heel veel een beetje spannend, want het weer was ofwel of niet.
0: Ja, het was een beetje kiele.
1: Bij de soundcheck nog gaan we het wel op de tijd spelen of later. Maar het was één grote gezelligheid. En Veer Plas sowieso is natuurlijk eigenlijk bijna één grote familie. Iedereen komt bij elkaar, heeft lekker wat te eten en wat te drinken. Wij stonden bij het strand, dus we hadden lekker goede vibes. Mm-hmm. Het was, ging
0: dat
1: lekker.
0: Helemaal lekker. Al helemaal als je dan staat te spelen en dan op het strand nog. Dan,
1: ja. En we hadden de zon uiteindelijk.
0: Ja, daarom.
1: Dus dat was wel een gegeven.
0: Ja, en is dat voor Tom ook zo? Of heb jij een hele andere ervaring gehad van Veer Plas?
2: Nee, dat is heel leuk, maar het is altijd een beetje spannend met de regen. Dus, maar ik ben Engels, dus voor mij is het geen probleem. Regen.
0: Ja, daar ben jij gewend.
2: Ja, maar het is heel leuk. Heel leuk met veel mensen aan het dansen. En, we hadden een paar technische problemen. Dus we waren 10 minuten te laat.
1: Bij de tweede set, ja.
2: Bij de tweede set, ja. Maar
1: We gingen ook langer door, want de DJ die was te laat.
2: Vandaar hadden we meer energie en we waren een beetje, let's do this.
0: Ja, dus, precies. Nu moet het ook een beetje.
2: Ja, ja.
0: Een beetje zo'n idee.
2: Ja, ja. Dat is wel leuk.
0: Hey, jullie bio die noemt dat Capsule ontstond uit muzikanten die klassieke funk met een moderne twist willen combineren. Hoe is deze groep bij elkaar gekomen? Want ik heb hier iemand naast me zitten, die komt helemaal uit Engeland.
1: Ja,
2: dat was AI, dus dat is een beetje bullshit van AI. Dus dat is een grapje. Nee.
0: Ik zat te luisteren, ik denk, als het goed is, heb ik gewoon een
2: classic
0: gekregen.
2: Funk, wat is dat nou? we zijn allemaal fans van Fearless Flyers, Corey Wong. Dane, hij is een groot fan van Dries Roefink en David Hasselhoff. En Peter Beense, zijn topper. we houden van een mix van veel dingen. Rock, pop. En maar ook funk en disco. Voor mij vooral disco. Dane?
1: Voor mij ook disco, funk. Jamiroquai is wel een hele grote inspiratiebron voor mij. Prince.
2: Yeah. Whitney Houston.
1: Whitney Houston, the one and only. dus daar is eigenlijk een beetje mee begonnen. En het grappige is, we zijn eigenlijk elkaar tegengekomen op een app, Vamper. En het is een soort van Tinder voor muzikanten.
2: Sponsor us.
1: Sponsor us, Vamper. Yay. zijn er mensen bijgekomen, mensen zijn weggegaan. En tot je uiteindelijk de perfecte sound hebt die we nu hebben. Mm-hmm. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
1: De leeftijden verschillen ook van erg jong. Onze gala is vandaag jarig. Die is 20 jaar geworden vandaag. Happy birthday,
0: even,
1: gala.
0: Extra op in, want dan stuur ik even alle bandleden naar binnen.
1: En de oudste ben jij, zeg volgens mij.
2: Nee.
0: Fysiek misschien, mentaal...
1: Forever 29.
2: Mentaal ben ik 12. Dus fysiek misschien 60 of zo.
0: Zolang je maar kan spelen, toch? Dat is het belangrijkste.
2: Ja,
0: ergens.
2: Je
0: moet gewoon niet met oud en nieuw
2: iets
0: bijzonders gaan doen. Nee, precies. Jullie noemen ook een moderne twist. Wat kan ik zien als een moderne twist in deze muziek?
2: Goeie vraag. Mag ik dat zeggen op radio?
0: Ja, bij mij mag alles.
2: Moderne twist. Ja, ik denk dat die al die oude funk en disco acts waren een beetje, waren heel technisch. Mm-hmm. En they lived for disco. Maar we hebben andere influences. Dus ik hou van rock en pop en andere dingen. Ja. Dus zijn, de nieuwe twist is een soort mix van alles. Want we houden ook van Daft Punk en Phoenix en al die nieuwe French house sounds. Dus ja, we hebben ook een soort influence van Daft Punk en al die elektronische muziek. Ja. Dus dat is een nieuwe twist. Dus,
0: ja. Maar zit er nog een moderne twist aan naast?
2: Ja, misschien naast wel. Ja, we schrijven alles met AI. Dat is heel modern.
1: Dus, ja. Dat is zo waar.
0: Is het dan alleen omdat de songteksten of zijn alle beats en alles, dat soort dingen?
2: Wij zijn niet echt. Wij zijn ook van AI.
0: Oh, dus het is een soort van gorillas-achtig.
2: Ja, ja, ja.
1: We zitten hier eigenlijk ook helemaal niet. We hebben gewoon de livestream overgenomen via AI.
0: Ja. Dit ging, nu wordt het te moeilijk.
1: Nee, dat is moeilijk. Tom zit een beetje grapjes te maken. Maar we hebben eigenlijk alle, wat Tom zegt, alle soorten genres waar we van houden, erg in een blender gestopt. Waardoor het een verfrissende sound krijgt. Dus je hebt niet alleen maar een pure funk en disco sound. Er zitten jazzakkoorden in, er zit soul in. Ik ben heel erg geïnspireerd door zwarte muziek. Dus de soul en de funk die daarin zit, dat doet mij heel veel. En eigenlijk helemaal nu in de tijd waarin we leven, dat je een sprong naar het nieuwe kan maken. Dat proberen wij te doen met onze muziek.
2: Ja.
1: Dus dat is het moderne twistje eraan.
0: Dus dat gaan we zo meteen ook horen als het goed is.
1: Ja, zeker.
2: Wij ook.
0: De naam Capsule die doet mij wel een beetje denken alsof we teruggaan in de tijd. Maar je hebt natuurlijk die moderne twist. Wat is een beetje het idee achter de bandnaam?
2: Ja, dat komt van de Engels, capsule. Dus dat kan... Dus dat deel van een, wat is dat, een space rocket?
1: Space rocket, ja, een tijd, maar ook een tijdcapsule.
2: Of tijdcapsule, ja. Of capsule collection. Mm-hmm. Dus capsule betekent veel dingen, dus we dachten van, dat is een nieuwe naam. Ja. Dat is een goede naam, sorry. Met een K, om de verschil te maken.
0: Ja, precies. Net even anders te zijn.
2: Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk.
0: Belangrijk. Dus het is eigenlijk, jullie dachten van, nou, we gooien toch alles in zo'n mix, laten we er dan een capsule van maken.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat
2: eigenlijk wel,
0: de as van het,
2: want iedereen heeft andere smaken in, qua muziek. Dus in een blender gestopt en brrr. En dan heb ik
0: En wat maakt voor jullie nou een groove goed? Dus hoe ontstaat een nummer? Begint dat bij een baslijn? Begint dat bij zang? Begint dat bij een riff? Begint dat bij een idee? Of is dat als je buiten loopt dat je een geluidje hoort dat je denkt, oh, dit is wel sick?
1: Nou, eigenlijk wel de... Beide kanten eigenlijk, wat je zegt. Van mijn kant is het vooral ik kom bij mij een melodielijn op. Ik neem het thuis op in mijn studiootje, in mijn kamer ergens, 3 hoog achter. En dat is eerst gewoon neurieën. We hebben ook een nummer dat we vanavond spelen, You and Me. Dat heette eerst de Toilet Jam Sessions. Tom had een beatje gemaakt. En ik had meteen een gevoel dat ik dacht, oh ja, dit moet het worden. Ik heb geen woorden die in me opkomen, maar ik heb een neurie. Dus toen ik zat in een restaurant, ik ben in een wc gaan staan. En ik heb het even snel opgenomen om het niet te vergeten eigenlijk op het nummer. Precies. En later schrijf ik er dan de teksten overheen. Ja. Dus het is eigenlijk een inbreng eigenlijk van iedereen. Dus iedereen heeft wel een inbreng van, ik vind dit tof, of ik heb hier een idee. En dat brengt ons eigenlijk samen. Dus het is niet per se van, het moet eerst beginnen met een instrument of iets. Ja. Het is echt een vloeiende geoliede machine.
0: Ja, het gaat een beetje langs elk station en iedereen denkt van, oh, dit is wel tof. En dan komt er op een gegeven moment een nummer.
1: Komt het weer in die blender? Ja, we houden gewoon van blenders, weet je wel.
0: Ja, eerst maak je er een soort van georganiseerd rotzooitje van en daarna gaat het in de blender om een ongeorganiseerd rotzooitje.
1: Precies.
0: Worden, denk ik.
1: Ja,
0: ja, dat weet ik niet.
2: Ja, maar dan top.
0: Ja, zometeen gaan we even iets dieper in op jullie persoonlijk en natuurlijk wat we zometeen gaan horen. Dat gaan we natuurlijk doen. En we hebben even een verjaardagje vieren. Dus alle bandleden uitnodigen die allemaal op de redactie staan. Ze horen mij als het goed is. Kom weer naar de studio, dan gaan we zometeen eventjes zingen met z'n allen.

0: Ik hoorde dat dit een van de invloeden was van Capsule. Je hoorde Whitney Houston en Enrique Iglesias hier op Haarlem 105. Ja, ze zitten hier nog steeds. Maar nu, we zaten net met z'n tweeën. Nu zitten we met z'n zevenen hier in de hele studio. Goedenavond allemaal. Zeg maar even met z'n allen hallo.
1: Hallo,
0: hallo.
2: Hallo
0: Haarlem.
2: Hallo Haarlem. Hallo.
0: Want ik hoorde wat van manager en bandleden dat er iemand jarig is.
3: Ja, ja. Onze gala is 20.
2: Yay.
0: En dat je dan dat bij ons mag vieren. Wat een feest. Ja. Denk ik, tenminste, dat vul ik in.
2: Zeker weten, het is het allerleukste wat ik vandaag heb gedaan.
0: Dus, nou, dat scheelt. Heb je nog iets speciaals verder gedaan op je verjaardag? Of heb je het nog een beetje?
2: Ik heb gewerkt.
0: Ja, nou ja, weet je.
4: Dat is een verjaardag.
0: Ja, toch? Zullen we gewoon even met z'n allen gaan zingen?
2: Echt een volwassene verjaardag.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad waar. 20 en dan gewoon lekker 9 tot 5. Hoppakee. En door.
2: Precies.
0: Zullen we gewoon even met z'n allen gaan zingen? Zijn we er allemaal klaar voor?
1: Yes. Yes.

0: Hippe de Pip!
1: Hey!
2: Oh, ja. Nou, dank je.
3: Happy birthday, Gala!
0: Ongemakkelijkheid spatten er vanaf hier. Ze zit nog net niet onder de tafel. Ik vond het leuk. Ik hoop de luisteraar ook. En ik hoop jij ook. Vond je het leuk?
4: Ja hoor. Ja.
0: En nu echt?
4: Ja, ik vind het heel lief van jullie allemaal.
0: Top. Dan wensen wij nog een fijne verjaardag voor deze laatste paar tijden. Maar voordat jullie zometeen de bandstudio ingaan, heb ik nog een paar vragen.
1: Oh.
0: Want jullie bio die zegt natuurlijk energieke live sound. Wat kan een publiek verwachten als ze jullie voor het eerst live zien? Iedereen mag antwoorden. Alle microfoons staan open.
5: Who's this? Who's first?
3: Oh, everyone's got
1: lekker dansen.
0: Ja, iedereen is met de mond vol tanden op dit moment.
1: Dansen.
0: Ja.
1: Je gaat sowieso dansen. Je kan echt niet stilstaan als wij spelen.
0: Nee. Merkten jullie dat ook op Veerplas bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker.
6: Ja, wat wij eigenlijk heel erg leuk vonden om te zien was dat, niet ter nadele van de anderen, maar dat als wij bezig waren was het heel erg gezellig en was het vol. En daarna liep het wel een beetje leeg en ging iedereen naar de bar om een biertje te halen. Dus dat zegt wel wat, denk ik.
0: Ja.
6: En wat kan je verwachten? Het is feest, het is lol hebben. We houden het vandaag nog ietsjes rustiger aan, want we hebben nog twee showtjes nog die er aankomen. Aankomend weekend met kerst op de taart. Pride Haarlem aanstaande zaterdag.
0: Oh, zijn we ook bij.
6: Waar we
0: nog een keer.
6: Dan gaan we er echt een heel groot feestje van maken. Het is gewoon je vrij voelen, lol hebben met elkaar en muziek maken. Want dat is het leukste wat er is.
0: Ja.
6: En ik hoop dat we dat kunnen overbrengen aan het publiek en de luisteraars.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jullie. Dat gaan we zo meteen zien.
6: Yes.
0: Ik kan dat natuurlijk niet voor jullie invullen. spelen jullie ook vooral eigen werk? Of zitten er ook hier en daar wat covers of invloeden in de setjes?
1: Meestal zit eigen werk. Maar soms voor die grotere sets moeten we een paar covers doen. Dus ik denk...
6: Er zijn er ook maar twee nu. Dus
1: twee, ja.
6: Voor de rest is het allemaal eigen werk.
1: Ja, eigen werk.
0: Dus zitten twee covers in het optreden van zometeen?
6: Van zometeen niet.
1: Nee,
6: zometeen niet. Alleen maar eigen werk.
0: Alleen maar eigen werk. Ja. Wat voor covers moet ik nou aan denken? André Hazes.
1: Ja, David Wayne. Ja. Een klimlaak. Ja. Een kind. Ja. we doen één van Mojo. Lady, give me tonight. En dan
6: Donna Summer.
1: Oh, ja.
6: Bad Girls.
1: Ja, Bad Girls.
6: Dus dat is eigenlijk de enige twee die we doen. Voor de rest is het allemaal eigen werk. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee dat we dat
0: Ik denk dat je liever eigen werk speelt dan covers.
6: Ja.
0: Denk ik. Vinden jullie het echt heel leuk om covers te spelen met z'n allen?
6: Nou, deze twee zijn wel echt heel erg leuk. Ja. Dus dat past wel gewoon goed bij het feestje. Dus,
0: En als je één klassieke funk of disco plaat zou moeten opleggen om uit te leggen wat Capsule is, welke wordt dat dan?
1: Play that funky music. Ja, misschien een van die of...
4: Earth, Wind and Fire.
1: Oh ja. Yeah.
4: Die vind ik goed.
0: Ja. Die zou ook nog...
3: Welke plaat dan?
4: Die ene met The 21st Night of September.
6: September.
1: Do you remember?
0: Ja, die precies.
1: Ja, die, ja.
0: En dan nog één vraag en dan laat ik jullie los.
1: Okay.
0: Wie is de meest funky persoon in de band en waarom?
1: Qua geur of...
0: Dat
1: is Thies.
0: De
1: funkiest. Oh.
3: Ja, I'm voting for Dane.
1: Ja.
3: Because he's most extravagant.
1: You gotta speak Dutch.
3: Oh, sorry.
1: Ja, hij is de meest extravagant.
3: Ja.
0: Ik vind het wel grappig dat de Engelse man Nederlands spreekt en de Nederlandse man Engels spreekt. Dat vind ik tof. Dat is top.
1: Ik denk dat iedereen funky is.
0: Ja.
1: Alex is heel funky. Ik ben heel funky, maar we hebben allebei een Volvo, dus dat is niet echt funky.
7: Dat is
1: niet
7: echt funky.
1: Dat is unfunky.
0: Unfunky.
1: Ja.
7: Mine is funky. Het is sportief Volvo.
1: Mine is heel slecht, dus niet funky.
0: Nee, het is gewoon sportief. Geen sportief.
1: Nee.
0: Niet funky.
1: Nee.
0: Weet je wat we doen? We gaan het zo meteen zien. Ik zeg succes. We gaan jullie zo horen live op Haarlem 105. Als je mee wilt kijken, kan het natuurlijk via haarlem105.nl. En dan kijk live via de radio. Kan je ze nog even funkies in zijn? Kan je gelijk stemmen wie dan de funkieste is? Laten we dat doen.
1: Oh, yeah.
0: Zullen we dat gewoon doen?
1: Yes.
0: En dan wens ik jullie heel veel succes.
4: Let's go!

0: Ik hoopte een heel leuk verjaardagscadeau te geven om Gala te draaien voor Gala. Freed from Desire hoorde hier op Haarlem 105. Hoorde ik net dat ze het helemaal niks vindt. Ze vindt het gewoon helemaal niks. Hoe kan dat nou? Nou ja, weet je, het is goed. Ik hoop dat de verjaardag nog beter kan gaan worden nadat ze het optreden heeft gedaan. Zijn jullie klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan zeg ik, be my guest.
1: Let's go. This is Rhythm in Line.
2: Wait.
3: Oh, Nelly.

Yes. Dank jullie wel. Dat was het eerste nummertje. We gaan door naar het volgende nummer. Dat is een wel recent nummer. You and Me. Dit is het nummer waar ik het net over had. Eerst geschreven in een toilet en nu staan we hier. Ik haal hem door elkaar. Ja, sorry. We gaan eerst This Is The End doen. Nou ja, het is niet het einde, maar toch This Is The End. Here we go.

0: jullie wel.
1: Lekker
0: tease. Oké. Dan gaan we nu toch echt naar het nummer waar ik het net over had. You and me. So let's go.

Yes. That was some soulful music, right? Okay, tijd voor ons laatste nummer alweer. This is One Quarter. You ready, boys?

0: dames en heren, Capsule! Jezus jongens, wat een feest! Hiro, ik denk dat ik het nog nooit zo goed gehad heb hier.
1: En we houden nog rustig.
0: Dan houden we het nog rustig, ja. Want Pride Haarlem, dan gaan jullie helemaal los, denk ik. Kan je daar nog iets over weggeven?
1: Het wordt bombastisch, het wordt feest, het wordt lekker dansen.
2: Zeg, laten we spelen.
1: Ja, dat sowieso. Maar we gaan nog door. We spelen om 6:30 s'avonds. Dus kom vooral lekker naar Nieuwe Kerkplein. En we gaan los.
0: Ja, en dan nog even over het optreden hier. Eerste reacties.
1: Ja, heerlijk. Erg warm. Met een gekozen voor een leren jasje. Dus, ja, die gaat echt los hier. Tof is.
0: Ja, echt dat je nog niet neervalt, dat vind ik knap.
1: Ja, dat was een verkeerde keuze. Dus.
0: Nou, weet je dat voor de volgende keer, toch? Wat gaan jullie nog de komende tijd doen? Hebben we nog nieuwe releases? Hebben we nog verder nog dingetjes?
1: We zijn nu druk bezig met opnames. Dus nieuwe releases staan nog niet ready. We komen er zeker aan. En we gaan morgen naar Amsterdam. Morgen staan we in de toekomstmuziek om 8:30. En zaterdag natuurlijk om Pride Haarlem. En daarna gaan we de studio weer in.
0: Ja, helemaal goed. Ik draai nog even een plaatje. Kunnen jullie weer even uitzweten en even rehydrateren. En dan zie ik jullie zo meteen weer.
1: Yes, top. Thanks. We

0: met Simons. En We Can Do Better hoorde hier op Haarlem 105 tijdens 105 sessions. Zijn we een beetje uitgezweet?
1: Ja hoor, opgedroogd en wel. Touch-up op het gezichtje gedaan, heerlijk.
0: Wat zei je, Tom?
2: Ik zweet nooit.
0: Ik zweet nooit, helemaal niet.
2: Helemaal niet, nee.
0: Gewoon helemaal niet. Nou, dat is een fijn ding. Hoe was het optreden?
1: Leerlijk, lekker. Klonk goed, denk ik.
2: Ja.
1: Was gezellig.
2: Heel leuk.
0: Ik heb er tenminste van genoten hier.
1: Mooi.
0: Dus dat scheelt. Verder geen dingen waarvan je zegt, dit ging zo goed, dit nemen we mee naar Pride Haarlem zaterdag?
1: Nou, al deze vier nummers die staan zaterdag, kan je die luisteren. Die gaan we sowieso spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt dan nog we spelen een uur lang. Dus er komen volgens mij nog iets van 12 nummers bij.
0: Ja.
1: En het wordt één lekkere show. Dus alles wat je nu vanavond hebt gehoord, dat hoor je ook aanstaande zaterdag.
0: Dus als je het live wil horen, dan ga je naar Pride Haarlem en dan moet je staan bij?
1: Bij?
0: Waar moeten we zijn om jullie te horen?
1: Oh, je hebt Pride Haarlem en Nieuwekerkplein.
0: Nieuwekerkplein.
1: Half zeven.
0: Half zeven moet je daar zijn om...
1: sorry,
0: met
1: even overkompeld hierdoor.
0: Ja, nee.
2: Half zeven.
1: Half zeven.
2: That's 6:30 for all people you...
1: Zaterdag half zeven, RTL 4. Nee hoor, grapje.
0: Jullie zeiden het net al een beetje, maar ik ga het gewoon nog een keer vragen. Komen er nog platen aan? Is er nog een vakantie gepland met z'n allen? Is er nog, wordt er nog een tour gedaan aankomend jaar of het jaar daarna?
1: Nee, we gaan eigenlijk de aankomende twee shows. Dat is dit weekend. Dat is onze klapper. En dan gaan we daarna weer echt de studio in. Om toch echt te gaan werken aan de singles en het album. En dat is allemaal volgend jaar. Dus dan gaan we heel even in een soort van ook een zomer-winter slaap. ja. Maar wij gaan niet slapen. Wij gaan door en heel hard werken. En nog meer mooie muziek maken. Ja. Zodat het,
0: en je naar een beetje rust is ook wel een keer lekker, toch?
1: Ja, zeker. Niet stilgezeten.
2: But if you want to book us, we'll come out of hibernation.
1: Ja, zeker weten. If you like it, book it, darling.
0: Mm. Waar kan dat? Waar kunnen jullie geboekt worden?
1: Via ons label, Flying Dog Records, kan je contact opnemen. Of natuurlijk op Instagram, CapsuleMusic_. Kan je ons vinden. Volg ons, Spotify, Apple Music. Wij zijn wat op het luisteren. Dus volg ons vooral. En if you like it, send us a DM.
0: Dus daar kun je ze boeken, Instagram of via het platenlabel Spotify. En staan jullie ook op? Jullie staan op alles, Apple Music, Deezer.
1: Overal te vinden. Ga los, zou ik zeggen.
0: Overal waar je...
1: Als je overal een subscription op wil hebben, dan kan het.
0: Ja, als je nou ze allemaal tegelijk streamt, dan heb je wel gelijk al die streams in één keer.
1: Money.
0: Ja, en dan als laatste willen jullie nog wat kwijt aan de luisteraars. Ik zeg van, dit moet een luisteraar weten om de vrijdag in te gaan.
1: Oeh. Ga lekker genieten, pak een wijntje, luister ons op Spotify.
0: Ja.
1: Vooral Funk Deluxe is ons nummer 1. En geniet er lekker van. En heb een heel erg fijn weekend namens Capsule.
0: Helemaal goed. Dames en heren, Capsule! Wil je het optreden nou terugzien? Hou dan even het YouTube-kanaal van 105 Sessions in de gaten. Daar komt hij op. Ook de interviews komen daarbij te staan. Kunnen jullie dat ook weer zien? Dit was hem weer voor 105 Sessions voor deze week. Volgende week is, als het goed is, Jelle er weer. Dat durf ik niet nog 100% zeker te zeggen. Maar als het goed is, is hij er gewoon weer. Meer funk en disco, dat komt eraan bij Remco Lanting.

0: R.E.M. En Losing My Religion hoorde hier op Haarlem 105... tijdens het laatste, allerlaatste stukje van 105 Sessions. Capsule was hier bij ons in de studio... en die heeft een prachtig optreden geleverd met maar liefst 7 man. Wil je dat optreden naar terugkijken? Kijk dan even op haarlem105.nl... en hou het YouTube-kanaal van 105 Sessions in de gaten... Dit was 105 Sessions voor deze week. Volgende week is Jelle er gewoon weer. En ik wens jou een hele fijne vrijdag. En veel plezier met Remco.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Remco Lanting. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft de nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is